0: Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Black and white.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren de mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: zijn de sergeant-majoor. Marjoleintje iets in het oor, het zaakje was toen dadelijk oké. De majoor was zeer brutaal, zij vergat haar korporaal en ze ging die avond met hem mee. Hij heeft haar toen veel beloofd, bijna raakte ze verloofd, maar hij kreeg een ander garnizoen. Marjoleintje kwam verstoord, na de dienst weer aan de poort en de schildwacht neuriede daar toen. Kind, wat sta je daar toch te zuchten, Marjoleintje? Uh-huh. Vertel me nou eens wat of dat beduidt.
1: Dat kan ik niet.
0: En wat zie ik? Tranen? Het lijkt wel een fonteintje. Zeg eens, kleintje, is de verkering soms uit?
1: Ja.
0: En ik hoor je nooit meer lachen.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

0: much.
1: Radio Aalsmeer, ook wereldwijd te beluisteren via radioaalsmeer.nl.

ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zielen. Het land waar Peter R. filmde in een Range Rover. Dus voor Joran van der Sloot was het game over. Vorig EK had het de wereld aan de lijnen staan. Maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus balken en de objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land dat

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van der Zwaard.

0: Goedemiddag. Van harte welkom bij weer een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer. Van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De nieuwe lijst ligt weer voor me. Gedateerd zondag 7 juni 2026. Deze week in de lijst stijgers, zakkers, platen die blijven staan, platen die komen en platen die gaan. Deze week slecht nieuws voor Donnie en Senna. Het nummer Waar blijf je nou stond 2 weken op nummer 9 en de laatste 3 weken op nummer 10. 5 weken dus in totaal, maar nu uit de lijst gekukeld. Daarvoor in de plaats, zo dadelijk 1 nieuw binnenkomer. Top 3 van vorige week. 3 bleef 3, Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie. 2 blijft 2, Jij hebt mij van Kevin en Roxy Dekker. En vorige week voor de 3e week bovenaan Justin de Wild en Cheerio. Is dat deze week nog zo? De nieuwe rangen en standen, je hoort ze tussen nu en 3 uur. Ik kan alvast wel verklappen dat er wel het een en ander is veranderd op het erepodium. Dus dat dus later. Eerst gaan we eens even helemaal onderaan de lijst beginnen. Daar staan Fresh, KM en Lassa. Ze hebben voornamelijk hun tijd in de lijst doorgebracht in de onderste regionen. Ze kwamen weer binnen op 9, stegen toen naar 8, toen 2 weken op nummer 6. Toen zakten ze weer naar nummer 9, toen stegen ze weer naar nummer 8. Vorige week stonden ze daar ook nog een extra weekje. Maar deze week zijn ze toch echt in hun 8e week gezakt naar het randje. Naar
1: nummer 10.

wanna be with you. Ruben Hillen. 20 Seconds. De 26-jarige Ruben Hillen uit Hengelo is de 13e winnaar van de televisietalentenjacht The Voice of Holland. Ruben die groeide op in Lonneker en deed ervaring op in de coverband Unite. De underdog van The Voice wist met zijn vertolking van Born with a Broken Heart, de hit van Damiano David, in de battleronde enorm te verrassen. Op vrijdag 8 mei kreeg Ruben van de Voice-kijkers in de finale de meeste stemmen, met een platencontract bij Cloud 9 Music als resultaat. En zijn coaches, Susanna Freek, die gaven hem het voorprogramma van hun concerten in de Gelredome in Arnhem. Zijn eerste zelfgeschreven single, 20 Seconds, die hoorde je zojuist, werd geproduceerd door Arno Krapman. Deze happy country getinte track vloog de dag na zijn overwinning meteen de streamingscharts in. En het ging daarna ook meteen viraal op de socials. Ruben kwam vorige week hoopvol nieuw binnen op nummer 9. Maar helaas blijft hij daar deze week op staan. Zo dadelijk de nummers 8 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst gaan we eens even een kijkje nemen in de tipparade.

0: K3 en Donnie. Lijkt een onmogelijke combinatie, maar niets is onmogelijk in de wereld van de vrolijke rapper. De twee acts hebben de handen ineengeslagen voor deze onverwachte track, getiteld Schaduw. Het aanstekelijke nummer is gelanceerd als het officiële foute anthem van Q Music voor dit jaar 2026. En voor de meidengroep is dit een historische mijlpaal. Het is namelijk hun allereerste officiële samenwerking ooit met een andere artiest. K3 die noemt de mix van hun werelden verrassend en aanstekelijk. Terwijl Donnie de muzikale match zelfs voorbestemd noemt. Dit nummer Schaduw laat ook een iets volwassenere kant van K3 horen. Donnie verdween deze week met het nummer Waar blijf je nou? Samen met Senna. Na 5 weken uit de Nederlandse top 10. En we komen Donnie later dit uur nog tegen in de lijst met het nummer Moet dat nou? Zijn hit samen met Robert van Hemert bevindt zich nog altijd in de bovenste regionen van de Nederlandse top 10. Waar precies? Dat hoor je dit uur nog. Dit was in elk geval de nieuwe single. Donnie samen met K3. Ze staan alweer te trappelen om de top 10 te enteren. Voor nu is het nog even een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan verder met de top 10 van deze week met nu. De eerste en enige nieuw binnenkomer van deze week. De nieuwe single van Noano samen met Lil Kleine. Ewa Safé staat nieuw binnen op
1: nummer 8.

0: Ewa Safé. Van de rappende vleugelspeler, voetballer Noah Lang. Oftewel Noano, samen met rapper Lil Kleine. Hun nieuwe track heet Ewa Safé. De bijbehorende videoclip is deels geschoten in het stadion van Galatasaray in Istanbul, waar Noano te zien is in het shirt van Galatasaray. En in de tekst van het nummer verklaart Noah Lang dat hij onderweg is naar miljoenen en dat hij absoluut niet dom is. Met deze samenwerking bundelen beide heren hun krachten. Noano die bouwt na eerdere hits verder aan zijn rapcarrière. En Lil Kleine die bouwt gestaag verder aan zijn tot nu toe succesvolle jaren. Ewa Safé is de enige nieuw binnenkomer van deze week. Noano en Lil Kleine staan eerste weeks op nummer 8. Eén plekje hoger, daar vinden we de langst genoteerde van deze week. 17 weken staan ze al genoteerd. Als we even de grafiek bekijken. Het ups en downs van deze plaat. Ze kwamen ooit nieuw binnen op nummer 7. Stegen toen naar 4. Stonden 3 weken op 3. Zakten toen naar 6, naar 7. Toen stonden ze 3 weken net op het randje op nummer 10. Maar ja, toen kwam de recovery, zo gezegd. Van 10 naar 9. Toen stonden ze weer 3 weken op 8. En nu staan Sol Milieu met Dark Before the Dawn alweer 3 weken op
1: nummer 7.

17 weken dus al in de lijst. Sol Milieu en Dark Before the Dawn. Ooit stonden ze... De deur stond al open op het randje op nummer 10. Maar de laatste weken stijgen ze toch weer van 10 naar 9 en naar 8. En nu dus alweer 3 weken op nummer 7. Dus hoeveel weken gaan ze daar nog achteraan plakken? Nou ja, dat zullen we de komende tijd horen in de Nederlandse top 10. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1. Eerst maar weer eens even een kijkje in de tipparade.

0: Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Heerlijk zomersplaatje. De Nederlandse DJ Reinier Zonneveld die schreef en produceerde de basis van deze track. Inclusief de vocals. En deelde het resultaat met Gordo. Die vervolgens zijn input leverde. Reinier Zonneveld behoort tot de meest invloedrijke namen binnen de internationale techno-scene. Hij staat bekend om zijn marathon live sets, optredens wereldwijd en zijn eigen R2-festival in Spaarnwoude. Zijn impact wordt verder onderstreept door zijn huidige nummer 22 positie in de DJ Mag Top 100. En Gordo die brengt daar een wereldwijde clubaanwezigheid tegenover. Met een carrière die zich uitstrekt van underground clubs tot internationale producties. Waaronder samenwerkingen met artiesten als Drake. Gordo en Reinier Zonneveld laten samen zien en horen hoe twee muzikale werelden samenkomen in deze krachtige clubtrack getiteld Loco Loco. Het is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Kijk even op de klok. En ja, ik denk dat we nog wel een beetje, klein beetje tijd over hebben. Dus bij deze zou ik voor willen stellen om opnieuw een kijkje te nemen in de tipparade.
1: Beat.

0: met z'n drietjes. Flemming, Snelle en Troby zijn weer een dagje ouder. Flemming en Snelle die zijn vanaf hun allereerste hit al aardig wat dagen ouder geworden. Troby hebben we nog maar één keer eerder in de Nederlandse top 10 aangetroffen. Dat was met het nummer Love Song. Een samenwerking met Ronnie Flex en Bilal Wahib. Dat begin van het jaar 2023 in onze lijst stond. En Flemming, Snelle en Troby willen nu even terug in de tijd. Terug naar dat jochie op het plein. Ze blikken op een leuke manier terug op volwassen worden. En de kleine twijfels die daarbij komen kijken. Flemming die zorgt voor de aanstekelijke zang. Terwijl Snelle het geheel aanvult met herkenbare, verhalende rap. En Troby die levert de moderne, strakke productie. Het resultaat is een luchtige, maar eerlijke track over de tijd die voorbij gaat. Weer een dagje ouder is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. De bovenste 6 staan op je te wachten met nu. Lil Kleine en Samuel Welte. 4 weken staan ze in de lijst. Ze kwamen ooit nieuw binnen op nummer 4. Zakten toen naar nummer 5. Vorige week zakten ze naar nummer 6. Het nummer Maak Me Nou Niet Gek blijft deze week staan op
1: nummer 6.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: 9.
1: 6 blijft 6 en 5 blijft 5. Maak me nou niet gek. Nou ja. Een kleine waarschuwing voor Little Kleine en Samuel Welter. 4 weken staan ze in de lijst met dit nummer. Maak me nou niet gek. Ze blijven deze week staan op nummer 6. En ook Susanna Freek. Ze staan nog steeds halverwege. 11 weken nu in de lijst. En zij bleven staan deze week op nummer 5. Straks de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10. Eerst maar weer eens even een kijkje in de tipparade.

0: Daar had je ze weer met z'n drieën. Afrojack, Sia en David Guetta. Dit Awake Tonight markeert de terugkeer van de drie als trio dus. Na hun eerdere succes met het nummer Titanium uit 2011. Dat de eerste plek behaalde in onze Nederlandse top 10. En volgens Afrojack werkte het trio heel lang aan het nummer. Dat al circa 8 jaar in ontwikkeling was. En tientallen versies kende. Uiteindelijk ging David Guetta er ook nog mee aan de slag. En beide noemen de samenwerking vertrouwd. En ze zeggen dat terugkeren naar de dance voelt als thuiskomen. Over de lang verwachte reunie met hitkanonnen David Guetta en Sia was de Nederlandse DJ bijzonder enthousiast. Hij zegt: Sia, David en ik hebben altijd een connectie gehad via verschillende muziekgenres. Maar om het voor het eerst sinds Titanium weer terug te brengen naar pure dancemuziek voelt echt te gek. Awake Tonight van Afrojack, David Guetta en Sia is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan ons bezighouden met de bovenste 4 uit de Nederlandse top 10 van deze week. Er is wat veranderd aan de top. Maar wat? Je hoort het nu meteen al, want Robert van Hemert en Donnie zijn van het erepodium af. De laatste weken stonden ze gewoon bij de bovenste 5. Ze stegen van 5 naar nummer 3, zelfs naar nummer 2. Toen stonden ze 3 weken op 3. En deze week moeten ze helaas een plekje inleveren weer. 14 weken staan ze in de lijst. Moet dat nou? Vorige week nog op het erepodium op nummer 3. Deze week een plekje lager op.
1: Nummer 4.

Hupsakee, die champagnefles. Ja, de kurken. De afgelopen weken, elke week één. Het zijn 14 kurken. Robert van Hemert en Donny, Moet dat nou. Vorige week nog op nummer 3. Nu deze week gezakt naar nummer 4. Zo dadelijk het erepodium. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met Hubertus Richenel Baars. Voor ons het meest bekend als kortweg Richenel. Geboren in 1957 in Amsterdam. Zijn carrière begon toen hij door een vriend met een eigen band werd gevraagd als zanger in te vallen. Als lid van de discoformatie Luxor was hij daarnaast lokaal bekend als zanger en danser. Vaak in extravagante gewaden van eigen ontwerp. Hij was vaste klant van de voormalige Amsterdamse discotheek Roxy. Hij was een opvallende verschijning. Zijn eerste twee singles die waren niet erg populair. Toch trok hij de aandacht van producers Fluitsma en Van Tijn. Bekend van onder andere Mai Tai en de Dolly Dots in die tijd. Zij namen de zanger onder hun hoede. En de single Dance Around the World werd begin 1987 uitgebracht. En bereikte in Nederland, België, Italië, Scandinavië en Duitsland de top van de hitlijsten. In onze Nederlandse top 10 stond het 10 weken genoteerd. Waarvan de helft, dus 5 weken, op nummer 1.

0: Chris Chanel. Dance Around the World. In oktober van dat jaar ontving Richenel van Cornames de zilveren harp. De prijs voor veelbelovende Nederlandse artiesten. En ook de opvolger, nummer Temptation. En het debuutalbum A Year Has Many Days. Die deden het goed. In 2018 werd bij Richenel longkanker vastgesteld. Waaraan hij in maart 2020 op 62-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleed. We gingen terug naar 1987. In onze Nederlandse top 10 stond het begin van dat jaar 10 weken genoteerd, waarvan de helft dus 5 weken op nummer 1. En van 1987 terug naar het heden, zondag 7 juni 2026. De top 3. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Robert van Hemert en Donnie zijn van het erepodium af. Wie zijn daar dan opgeklommen?
1: Nummer 3.

0: Met z'n tweetjes stonden ze vorige week nog op nummer 2. Kevin en Roxy Dekker, Jij hebt mij. 4 weken staan ze nu in de lijst genoteerd. Kwamen ooit binnen op nummer 6. Stegen toen naar nummer 2. Vorige week bleven ze er op nummer staan. En deze week is de kans op de nummer 1 positie verkeken. Want ze zakken van 2 naar nummer 3. Ja, Robert van Hemert en Donnie van het erepodium af. Ja, dan moeten we toch nog iemand hebben die het erepodium op is geklommen. Wie zijn dat dan?
1: Nummer 2.

0: de Nederlandse top 10.
1: Ze zijn weer terug op het erepodium. Another, samen met 54 Ultra. Het nummer Talk to You stijgt van 4 naar nummer 2. Begin mei van dit jaar stonden ze al 2 weken op nummer 1. Toen zakten ze naar nummer 2 en toen naar nummer 4. Daar bleven ze vorige week op staan, maar nu in hun 9e week zetten ze opnieuw de aanval in. Op jacht naar die nummer 1 positie. En stijgen ze weer van 4 naar nummer 2. Misschien wel de nieuwe nummer 1 van volgende week. Wie zal het zeggen? Wie staat nummer 1 deze week? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaats staat daar niet meer bij. Dat was die van Donny samen met Senna. 5 weken in de lijst. 2 weken op 9. De laatste 3 weken op nummer 10. Waar blijf je nou? Staat niet meer in de top 10 genoteerd. Helemaal onderaan de lijst vinden we deze week Fresh, KM en Lassa. Het nummer Bare Minimum, tussen haakjes Starboy, zakt van 8 naar nummer 10. 9 blijft 9 in zijn 2e week. Ruben Hillen en 20 Seconds. Op nummer 8, de eerste en enige nieuw binnenkomer van Noano en Lil Kleine. Het nummer heet Ewa Safé. 7 blijft 7, Sol Milieu en Dark Before the Dawn. 6 blijft 6, Lil Kleine en Samuel Welte. En maak me nou niet gek. En ook 5 blijft 5, Susanna Freek en Halverwege. 4 komt van 3, 1 plaatsje gezakt, Robert van Hemert. Samen met Donny en Moetta Daalt Blauw. Kevin en Roxy Dekker, Jij Hebt Mij, zakt ook een plekje van 2 naar nummer 3. Daarentegen, winst voor Another en 54 Ultra. Nummer Talk to You hoorde je zojuist. Ze stijgen weer terug het erepodium op. Van 4 naar nummer 2. Dat betekent dat Justin de Wild deze week nog steeds bovenaan staat. 5 weken staat hij in de lijst, waarvan 4 bovenaan. En ook deze week is Cheerio de...

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Les.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep-Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Leek.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor? Hè?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee.

een jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch de jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu. Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: Het is wel handig hè, als we de microfoon even bij zitten. Gerald, luisteraars, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Live Regio Voetbal. En voor jou ook even aan natuurlijk.
1: Ja, die van mij moet ook aan.
0: Toch of niet? Ja, ja, ja.
1: We zijn er weer.
0: Zijn we even van het genieten aan die muziek? Ja, heerlijke muziek. Nummertje, toch of niet?
1: En ik zag even een stukje van die videoclip. Dat zijn geen lelijke dames, hè?
0: Nee, inderdaad niet. Dat klopt. Ja. Gerald, we hebben een leuke show vandaag.
1: Ja.
0: De nacompetitie is begonnen.
1: Ja.
0: Prijzen worden verdeeld. We hebben sowieso al wat
1: promovendies
0: ja, die leuk, al gepromoveerd zijn. DTA onder andere.
1: Ja,
0: toch?
1: Gaan we straks over hebben.
0: Coping Boys gepromoveerd.
1: Heel goed, heel knap.
0: Toch?
1: Absoluut.
0: Diemen zeg ik. Forza
1: ook gepromoveerd. Was ik bij. Gaan we straks even kort over.
0: WV. Maar laten we snel beginnen met nieuws van de week. Ja.
1: Eventjes stilstaan bij. Het is 7 juni jongens vandaag. 1989, vliegtuigramp. En we hebben natuurlijk altijd over de spelers, hè. De voetballers die zijn omgekomen. Maar natuurlijk zijn er ook heel wat Surinamers. Geen voetballers zijn er omgekomen. En vandaag gedenken was bij Real Suriname was een hele mooie activiteit. Want ja, voetballers moet je toch, en Surinamers moet je toch altijd gedenken. En ik denk nog, ieder 7 juni komen ze weer voorbij. En het is altijd best wel heftig, want... daardoor merk je hoe snel het gaat, Jules. Weet je, het is 1989, we zitten in 2026. De meeste mannen zouden nou rond de 60 zijn, als het niet ouder is. En het heeft helaas niet zo mogen zijn. Maar gelukkig kunnen ze ieder jaar herdenken op 7 juni. Dan ga ik verder. We horen net al in het nieuws, Robin van Persie ontslagen.
0: Ja.
1: Ik zag een persconferentie met de nieuwe technische directeur. Want mijn maatje Dennis de Kloes is lekker naar Mexico, waar zijn vrouw vandaan komt. En die is daar weer een club op gepakken. En ze waren niet zo heel erg tevreden. En ze wilden niks zeggen over Robbie van Persie. En vandaag is het nieuws naar buiten gekomen dat hij ontslagen is. En hij komt ook in het rijtje met grote voetballers. Die eigenlijk een beetje mislukt zijn als trainer. En dan noemen we Ruud Gullit, Marco van Basten. Ruud van Nistelrooy zit nou wel bij het Nederlands elftal, maar ook niet groot als trainer. Wel groot als voetballer. Jaap Stam, grote voetballer geweest. Mensen is er over gezeten. Ook niet, die zit volgens mij nu bij de amateurs van Dos Campen. Philip Cocu, grote voetballer geweest. Barcelona, de meeste wedstrijden volgens mij. En als laatste noem ik Mark van Bommel.
0: Heb je huiswerk gedaan,
1: Ik heb mijn huiswerk gedaan, maar het zijn allemaal heel grote voetballers die het
0: net niet... Patrick Kluivert, vergeet je? Kleine Seedorf?
1: Ja, maar dat zijn maar donkere broeders, die doe ik liever niet. Maar ook die, dat zijn natuurlijk wereldvoetballers geweest. Ja. Maar schijnbaar, als je nu ziet wat er in de top is, dat zijn de voetballers die even iets minder zijn. Want Louis van Gaal was ook geen grote voetballer. Heeft wel bij Sparta gespeeld, maar niet. Maar die zijn wel mensen die het over kunnen brengen. En volgens mij... moet je als trainer het over kunnen brengen. Maar als je in de top van een amateurs... en misschien dat we straks even over gaan hebben... of bijvoorbeeld wel een trainer van het jaar, Tom Vroek. Ja. Dat is een grootste voetballer. Hè? Die is volgens mij in zijn eindjeugd is hij gestopt. En die is trainer geworden. En die brengt het gewoon goed over.
0: Ja.
1: Dus het gaat erom hoe je het overbrengt. Dus Robin van Persie ligt eruit. Dus we moeten volgend jaar gaan genieten.
0: Je zegt trainer van het jaar, maar je bedoelt genomineerde trainer van het jaar.
1: Genomineerde trainer van het jaar, dat bedoel ik. Ja zeker. Dus Robin van Persie ligt eruit. En als laatste. Zal ik je erover zeggen of het galen of moet ik het doen?
0: Ja, nee, ik ga dat sowieso doen. Okay. Maar dat mag jij ook doen. Ik bedoel, als jij misschien een toevoeging hebt die ik misschien niet heb. Ja. Dus wie weet.
1: Ik ga je wel aanvullen. Want als laatste wil ik toch heel even hebben. Want volgende week begint de Nederlands elftal. WK begint aanstaande vrijdag. Geloof ik, ja. En Nederlands elftal moest tegen onze Arabische broeders. Ja, en die verliezen hem. En heel Nederland is in paniek. Maar ik denk, ik heb vermoeden dat het wel goed gaat komen. Eerste wedstrijd volgende week.
0: Ja, die wedstrijd moet je ook niet serieus nemen. Ik bedoel, als je die kansen mist, snap je? Ik bedoel, het is allemaal... En het is toch ook een kwestie van altijd van onderschatting. Ja. Hoe het went of keert tegen Algerije thuis. Ga je toch vanuit, dat moeten we gewoon winnen.
1: Ja.
0: Het gaat toch in de kopjes. Dat is toch heel anders als je op een WK staat tegen Japan straks. En je moet echt winnen, denk ik.
1: En we moeten, als we naar Frankrijk kijken. Die verliezen van Ivoorkust. Ik vond Ivoorkust wel heel erg goed. En wie speelde er gelijk? Spanje speelt gelijk. Weet je wel. Dus al met al, we gaan er komen. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn nieuws.
0: Ja. Oké. Dan kunnen we snel door naar mijn nieuws. En je gaf net al een voorzetje. Ja. We zijn druk bezig met het gala. Over 2 weken precies. Ook onze ene laatste uitzending. Volgende week is onze laatste reguliere uitzending.
1: Klopt.
0: En dan is het de gala. En dan gaan we ook lekker met vakantie.
1: Ja.
0: We zijn met de directie zijn we volop bezig. Want... er komt veel bij kijken. Niet alleen met sponsoren, maar ook de randverschijnsel. Ik bedoel, ja. Moet er heel veel geregeld worden. De artiesten. We hebben dit jaar hebben we drie topartiesten. We hebben een top stand-up comedian. Vorig jaar hadden we Kenny B als headliner. Ja. Dit jaar hebben we Johan van Gulik als headliner.
1: Ja, Johan van Gulik. Nee, ja, ik zou zeggen, nee, kijk niet op YouTube. Kom gewoon lekker naar het gala toe. En ga genieten van die man.
0: Klopt,
1: van
0: inderdaad. Ons natuurlijk. Ja, zeker. En ja. Vandaag hadden we top overleg met de directie van Radio Aalsmeer.
1: Ja.
0: En het wordt gewoon live uitgezonden, zoals we al zeiden. En,
1: op tv.
0: Toch?
1: Op tv, op de radio. Dus mocht je er niet bij kunnen zijn. Of mocht je toevallig, want ik heb gehoord dat een aantal mensen naar het buitenland gaan schakelen. Lekker op je mobiel.
0: Klopt.
1: Ga lekker kijken.
0: Naar alles ons. Is live te volgen via en ook via onze social media. Zullen we natuurlijk ook bits en pieces laten zien. Ja. Het gala wordt gehost door onze host ook van vorig jaar. Ralf van Beats & Bites. Ja. Die doen hartstikke leuke dingen. Toch of niet, Jerry?
1: Ja, klopt. Die heeft altijd een leuke show. Ik ben pas geleden bij hem geweest. En die doet het goed. En die gaat er weer de boel bij elkaar praten.
0: Ja, klopt. En natuurlijk zo'n gala. We hebben een open bar. Dus dat betekent als je daar komt. Je hoeft niet je portemonnee mee te nemen. Want alles wat daar vanavond wordt of die avond wordt gedaan is gewoon gratis. Het is allemaal geregeld. Maar dat kan natuurlijk niet zonder onze sponsors. Hè? Of niet, Jero? Ja, we hebben wat fantastische sponsors. Ja. Die heel veel affiniteit hebben met het voetballen. En ook... met ons, dat gunnen en ook niet alleen ons, maar ook onze kijkers en natuurlijk de voetballers die iedere week presteren. Want wij kunnen wel mooie beeldjes schieten, maar de mannen op het veld moeten het doen, toch?
1: Ja, wij zijn toeschouwer en we zijn liefhebber natuurlijk en toeschouwer. En we staan met de camera klaar. Wat ik wel merk is dat ze wel graag voor die camera willen komen. De trainers en de spelers.
0: Maar dat is toch helemaal goed. Dat is wel helemaal goed. Want we doen het ervoor. Dan is het eigenlijk een mooi bruggetje. Want we hebben vandaag best wel een volle show.
1: Ja.
0: We gaan de team van het jaar nomineren. En natuurlijk het klapstuk van het gala. Dat is een speler van het jaar.
1: Klopt.
0: Vorig seizoen Cap Munsterman. Ja. Speler van het jaar. Geworden.
1: Van Forsters.
0: Van Forsters. Ja. Die hebben ook een heel goed seizoen gedraaid. Hun trainer is genomineerd.
1: Ja.
0: Misschien zijn ze wel weer genomineerd als team van het jaar. Weet je niet? Je moet sowieso blijven luisteren. Tegen het einde van de show gaan we bekendmaken wie de speler van het jaar genomineerd. Hoeveel hebben we er? Kunnen we een tipje van de stuider? Hoeveel spelers hebben we van genomineerd?
1: We hebben 12 spelers. En het mooie is, wij hebben een uitvraag gedaan bij trainers. Want wij zijn natuurlijk niet bij alle wedstrijden. Een uitvraag aan bedtrainers bij mensen die voetbalverstand hebben.
0: Langs de lijn staan. Ik bedoel, een Dikkie Meerman.
1: Ja,
0: weet je?
1: Dat soort mannen. En dan kom je tot spelers. Waarbij een aantal de spelers die nu genoemd zijn, meerdere malen zijn genoemd. En op het moment dat die mannen tot één duidelijk besluit komen, dan kunnen er 12 noteren. En dat zijn echt toppers.
0: Klopt, inderdaad. Dus dat is eigenlijk wat er vandaag te verwachten wat we in de show. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn nieuws van de week. Dat we druk in het gala zijn.
1: Ja.
0: Volgende week in onze laatste uitzending kunnen we de awards, dat zijn de awards binnen, kunnen we die even laten zien. Die hebben we ieder jaar vanaf dezelfde, halen we altijd bij dezelfde locatie. Ja. Dat is ook eigenlijk een vriend van de show geworden. Dat is de prijzenwinkel in Aalsmeer. In Hilversum, waar ik altijd haal. Nou, dat zijn... zijn top vrienden van ons geworden. Gerald, we zijn in de nacompetitie beland. En we hadden net al gezegd, we hadden een paar ploegen hadden we gefeliciteerd op onze social media. We waren een paar vergeten. We hadden er drie. Omdat we vandaag een beetje druk ook. Een beetje druk waren vandaag. Druk. Toch? Niet,
1: maar als we alle uitslagen doornemen, dan komen we vanzelf langs de ploegen die in één keer door zijn gegaan. Sommigen moeten nog een finale spelen. Dus het lijkt me, laten we gaan starten.
0: Klopt, we waren wedstrijd van de week.
1: Ja.
0: We hadden er weer twee, we waren ons gesplitst. En jij had topgezelschap bij je.
1: Ja, ik had Marcelo bij me. Marcelo natuurlijk een aantal weken geleden, toen ik in Spanje zat, heeft hij het overgenomen. En,
0: heel goed trouwens ook.
1: Ja, en Marcelo had zich top voorbereid. Hij begon in de auto begon hij al te vertellen, alles vertellen over Odysseus. En wat hij allemaal wist. En dat was, ja, dat was gewoon top. Ja, ik bereid me ook altijd voor. Ik schrijf van alles nog wat op. Maar we hadden samen kwamen van... Hey, nou, ik ben benieuwd. Wordt een spannende wedstrijd.
0: En dat werd het ook volgens mij, toch? Ja, of niet? De eerste helft was volgens mij het spannendste. Ja, de tweede helft is het toch of niet? Ja. Want neem ons even mee naar de eerste helft, Gerald.
1: Nou, kijk. We hadden vooraf gesprekken met trainers. En Tigran zit vol zelfvertrouwen. Die zegt, het wordt 4-0. Prima. Maar aan de andere kant hadden we een trainer, Justin.
0: Jong gozer, of niet? Ja. Hij kwam eruit als hij zag eruit als 18, 19 zag hij eruit.
1: Hele vriendelijke, vriendelijke jongen. En we zagen de warming-up tussen van Forza en de warming-up van Odysseus.
0: Waar komen die van de gasten eigenlijk vandaan? Want ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Hij is echt een Utrechtse studentenvereniging. Echte studentenvereniging. Je kan het eigenlijk zien. De spits was 19. Echt een topper. Er spelen een aantal goede spelers bij. Die jongens zijn natuurlijk reten slim ook, hè, met voetballen. Maar het is eigenlijk een soort een verijdeld onder 23 elftal.
0: Ja.
1: Het waren de mannen tegen de jongens. Ja. Weet je? En dat merkte je ook. Met name de eerste 20 minuten. Had Forza in de overhand. Scoorde twee keer. En we stonden op de helft. Ik denk, zal ik een stukje richting het doel van Odysseus gaan? Maar dat hoefde niet. Want Odysseus, die zag je op een gegeven moment dat ze in de wedstrijd kwamen. Ze had door hoe Forza aan het spelen was. En dat Forza heel veel mensen iedere keer voor de bal had. Want ja, die jongens wel allemaal scoren. En Odysseus maakte er gebruik van. Een afslagen aanval. En toen scoorden ze 2-1. En toen dachten ze, hey, wacht eventjes. Wij hoeven helemaal niet onder te doen voor Forza. En vijf minuten later lag er nog eentje in het mandje. Ja, dat was 2-2. En toen zag je toch wel een klein beetje... Ze werd een beetje zenuwachtig.
0: Okay.
1: Weet je, ik had allemaal mensen om me heen van Forza. En die dacht echt, wat gebeurt er nou? Wat is er met die jongens gebeurd? Wat hebben ze gedronken net? Wat hebben die trainers gegeven, die van Odysseus? Maar goed, in de 44e minuut een goede aanval. En Tim Klaassenbos, de ouderwetse goede spits, die overal scoort, die maakte de 3-2.
0: Die 2 van, ja, inderdaad. En ik was in Olympia Haarlem.
1: Ja.
0: Olympia Haarlem is een ploeg met een verhaal. We zijn... Afgelopen winterstop zijn wij meegegaan met die jongens naar Caruela, Spanje.
1: Ja.
0: Top winterstop. Ze stonden bovenaan.
1: Ja.
0: We waren eigenlijk, dachten we eigenlijk van, nou, Buddy die zit goed in de lift. Die kunnen we waarschijnlijk wel genomineerd krijgen voor de trainer van het jaar.
1: Ja.
0: Alle winden gaan lekker. Ja, na de trainingskamp, Gerald. Helaas geen wedstrijd meer kunnen winnen. En moeten... bij wijze van spreken. En moeten vechten voor lijfsbehoud in de eerste klasse. En de nieuwe trainer...
1: Robert?
0: Die was er ook. Ja. Snap je? Die was ook daar.
1: Tuurlijk is hij er.
0: Om natuurlijk te kijken hoe of wat. En ik moet je zeggen... DCG... begon goed. DCG die had een paar leuke spelers. Ik zei het al in de voorbeschouwing. We weten van DCG. Hun linksbuiten, hun rechtsbuiten is supersnel.
1: Ja.
0: En ze hebben een middenveld. Heel veel dynamiek. Hun aanvoerder, nummer 6. Daar kom ik zo op. Want dat is een cruciaal situatie. Heel belangrijk. Praat heel veel. Loopt niet veel. Maar die staat op elke plek goed.
1: Ja, okay.
0: Weet je? Die aanvoerder van DCG.
1: Ja.
0: Deze G kwam 1-0 voor. En het aparte was, alle doelpunten die gevallen zijn bij de wedstrijd tussen Olympia Haarlem en DCG, uit een corner.
1: Ja, dat heb ik gezien, ja.
0: Dat is apart. Komt niet zo vaak voor.
1: Nee.
0: DCG die komt 1-0 voor. En vlak voor rust, misschien 2 minuten voor rust, scheurt de aanvoerder, scheurt zijn enkelbanden of iets scheurt in ieder geval af. Wat precies, kon ik ook niet meekrijgen.
1: Nee, nee.
0: Maar in ieder geval, de wedstrijd was toen even gestaakt. Hij is van het veld afgehaald met de brancard. Daarna vervoerd naar het ziekenhuis met ambulances. Toen waren de 2 minuten, werd er nog gespeeld. Toen zijn we live gegaan.
1: Ja.
0: Toen zei ik nog van Olympia Haarlem is de onderliggende partij. Ook omdat ze veel spelers missen.
1: Ja.
0: Noah op vakantie. ze hebben afscheid genomen van 2 spelers. De topper die volgend jaar bij Utrecht gaat spelen. Die ook bij Adil. Die van Ajax kwam.
1: Ja.
0: Daar hebben ze afscheid van genomen.
1: Okay.
0: Ik was benieuwd wat ze de tweede helft gingen doen, Gerald. Dan gaan we weer naar de tweede helft van jou.
1: Ja, de tweede helft die was nog niet koud bezig. En je zag wel dat Forza gewoon beter was, weet je wel. Die Tigran had het in de rust, had hij het recht gezet. Had hij echt gezegd van, weet je, op het moment dat de afslag aanvalt, kunnen we niet achterin 1-1. We moeten zorgen dat er meer mensen achter de bal zijn. En we moeten gaan voetballen, want zoals ze kunnen voetballen. En het moeten fysiek gebruiken. En nou ja, daar heb je maar één persoon voor. En die kennen we natuurlijk. Gerry Bouwmeester.
0: Ja.
1: En Gerry die nam de ploeg echt op sleeptouw. En het werd 4-2. En toen zag je de kopjes hangen. En het duurde vrij lang. Want op een gegeven moment kreeg Odysseus kreeg ook nog kansen. Maar de keeper pakte gelukkig een aantal goede ballen. En toen zakte de moed in de schoenen. En toen, de laatste die werd gescoord 5-2. En ja, toen was het gebeurd. Weet je, en het was een schitterend feest. Het mooie van Forza is hun supporters. Ik weet niet waar ze vuur er vandaan halen, maar volgens mij was het 1 januari is al voorbij. Maar die gasten de zakken vuurwerk bij zitten. Ja. En ze hadden een supporter die had een megafoon bij zich. Nou, die heeft alles. Nou, ik heb zo gelachen. Dat was gewoon een stand-up comedian.
0: Huh?
1: Ik heb het ook na de wedstrijd tegen hem gezegd. Ik heb echt van je genoten. Hij zegt, nou, nodig me een keer uit in de uitzending. Ik ga hele rare dingen roepen. Maar dat gaan we dus niet doen, want anders worden we er vanaf verwijderd. Ja,
0: we hebben wel een keertje meegemaakt met de huisbaas.
1: Ja, klopt. Dus nee, maar volkomen terecht heeft Forza gewonnen. En na de wedstrijd, nou jij hebt het gezien, ik heb het even gefilmd. Gerry Bouwmeester, zo emotioneel, want die heeft de ploeg van de vijfde klasse naar de derde klasse gebracht. En die zei gisteren ook tegen mij na de wedstrijd, ik ga straks, als ik terug ben in de kantine, ga ik vertellen dat ik ermee stop.
0: Oké, okay, dat is dus wel een aanleiding. Maar ja, ook belangrijk, hè, want je ziet bij de 1-0, wie scoort de 1-0?
1: Ja, Gerry Bouwmeester. Gerry Bouwmeester.
0: Gerry Bouwmeester, vriend van de show. Ja. We gaan je missen langs de velden. Maar als analist zie ik wel een plekje voor je vrij, Gerry Bouwmeester. Ja. Dus we gaan hem voor het volgende seizoen gaan we hem even, weet je?
1: En hij heeft geen blad voor zijn mond.
0: Dus nee, dus dat is wel mooi. Ja. Gerald, ja. Mijn tweede helft. Wat ik al zei, de aanvoerder van DCG ging eraf. En dat merkte je gelijk. De aanvoerder was weg. En de jongens van Olympia Haarlem zeiden het ook. Ja, de aanvoerder is weg. Ze weten het niet meer. En Olympia Haarlem nam toen de overhand. En ook weer uit een corner kwam de 1-1.
1: Ja.
0: De 1-1 kwam uit de corner. En,
1: scrimmage voor het doel. Heel rare bal. Ja,
0: klopt.
1: Ja.
0: En toen was Olympia Haarlem zeg maar bevrijd. Je zag ook Buddy Cheetjes. We hadden hem mooi in beeld gebracht.
1: Ja.
0: Die was ook bevrijd. Want die dacht toch weer die van, oh jee. Weet je, het zal niet dat hij in zijn afscheidjaar die ploeg laat degraderen.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Dus daarna, de 2-1. Die viel redelijk snel daarna. Viel de 2-1. En dan moet ik toch Munir Hamji. Die blijft toch gevaarlijk. Ik heb genoten van hem. Ja. Hoe hij daar zijn acties maakt. Maar dan vergeet ik een belangrijk iets te melden. Want onze man of the match.
1: De keeper.
0: Is de keeper. En die was zo belangrijk.
1: Ja.
0: En dan de wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt. Ik bedoel, Jelle, jij hebt hem gesproken. Onze, een nieuwe vriend van de show. Een nieuwe sponsor hebben we erbij.
1: Ja.
0: Lekker eten.
1: Amerikaans eten.
0: Amerikaans, Afrikaans eten. Ja. Dat is echt top. Jij hebt het geproefd. Dus,
1: Nee, het is heerlijk eten. Metal, heavy metal eatery.
0: Ja, heavy metal eatery.
1: Ja, top. En de man is net uit Amerika. En die heeft al zijn soulfood heeft hij meegenomen. Die heeft een foodtruck. En dan maakt hij heerlijk eten. Nou ja, en die wil graag wilde hij ons sponsoren.
0: Klopt, inderdaad. En weet je wat ik altijd zeg? Ik bedoel, kijk, weet je wat mensen... Het is leuk om mensen gewoon even te volgen, vind ik. Gewoon, en hij is een sponsor van ons die affiniteit heeft met het voetbal. Dus volg hem gewoon even. Hij heeft weinig volgers, want hij is net begonnen.
1: Ja.
0: Hij heeft er volgens mij nu door ons 9 erbij. Hij had er 20. Hij staat nu op 29. Mensen, laat hem even naar de 100 helpen, alsjeblieft. Dat kunnen wij toch wel regelen als kijk. Dat wil je niet bedoelen, want hij gaat ook het gala sponsoren. Want daar ga jij naartoe toch? Of nu met hem spreken binnenkort?
1: Ja.
0: Toch? Maar de 3-1, die viel ook. En eigenlijk na de 2-1 was DCG best wel gebroken. Ook omdat ze hun aanvoerder misten. En je zegt wel, het is een hele belangrijke pion binnen DCG. Maar ik wil toch nog even één speler benoemen bij DCG, waarvan ik genoten heb. Dat is de linksbuiten, de nummer 7. Echt.
1: Wat voor speler is het? Marokkaanse jongens?
0: Ja, er zijn veel Marokkaanse jongens bij DCG. Trainen ook een Marokkaanse jongen.
1: Ja.
0: En dan is het mooi om te zien dat ze ook sportief zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat je niet... ze gaan er 3-1 vanaf.
1: Ja.
0: Maar geen gekkigheid gehoord.
1: Nee.
0: Niets, geen trappen. Sportieve wedstrijd. Na de wedstrijd handje geven. De trainers kennen elkaar ook.
1: Ja, maar die trainers
0: knuffelen elkaar.
1: Volgens mij gaan die trainen ook voor het hoogste diploma, hè, van DCG.
0: Ja. Die is hartstikke goed bezig. Ja. En zegt ook geen rare dingen, hè? Ik heb hem langs de kant gezien, de trainer. zegt geen rare dingen, zegt goede dingen.
1: Ja, ja.
0: En dat is zeldzaam hoor, want ik heb wat, weet jij toch ook, ik bedoel assistenten of niet, maar dan gaan we niet, gaan we geen namen noemen. Maar we hebben wat rare dingen gehoord dit seizoen langs de velden,
1: ja,
0: toch of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Dus Barry heeft in ieder geval de finale bereikt en dus volgende week wordt het belangrijk, dan is het drop of dronder voor de mannen van Barry Jesus.
1: En jij weet toch al, jij weet tegen wie?
0: Nu Utrecht.
1: Ja.
0: De nieuwe club
1: van Roy Versluis en de oude club van Imdat.
0: Ja.
1: Dus het wordt wel een hele leuke wedstrijd, denk ik. Klopt. Nieuw Utrecht tegen Olympia.
0: Klopt. We gaan het zien. We zijn er sowieso bij. We moeten onszelf waarschijnlijk weer splitsen, want daar komen we straks nog wel even op.
1: Ja.
0: Dan kunnen we gelijk eventjes een rondje langs de velden maken, Gerald. Want de na-competitie.
1: Ja.
0: De ene laatste speelronde. Volgende week de laatste ronde.
1: Ja. Ja, laten we starten met eigenlijk, we waren afgelopen week waren we bij Zwift tegen WVHDW.
0: Yes.
1: Was een gelijkspel. En na 90 minuten was het weer gelijk.
0: Maar even benoemen, 2500 man hè, langs de kant daar.
1: Niet
0: zo,
1: normaal.
0: Hè? Niet normaal.
1: Ja.
0: Dat is, en moet je zeggen, de omzet van WV-kantine is al gewoon een miljoen per seizoen, hoor ik. Hè?
1: Ja.
0: Ik hoorde dat ze gewoon een miljoen omzetten per jaar, hè, daar, hè?
1: Alleen een bier.
0: Aan een bier. Ja. Dus, ja.
1: Nee, dat WV, dat is een geweldige club trouwens, hoor. En het was natuurlijk een student. Voor mij hebben ze de meeste senior-elftallen van Nederland. Dus nee, WV heeft het goed gedaan.
0: En ze doen het ook goed, hè, de club. Hè? Ik bedoel, want al hun jeugd speelt op hoog niveau.
1: Ja.
0: Ik bedoel, hoe ver staan ze eigenlijk bij Waterwijk vandaan eigenlijk? Weet je dat toevallig?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar volgens mij, of zijn Waterwijk al voorbij, hoor.
0: Ja?
1: Ja. En ik weet, ik heb met de hoofdopleiding heb ik op school gezeten, Martin van Steenvoorde. En die zag ik weer lopen. En Martin is trots. Dat is een pauw afgelopen. Woensdag al van, ik hoop dat we het gaan redden. Hij heeft het gered, want de terugwedstrijd bij WV, 1500 man, wat je zegt, was 0-0. En uiteindelijk wint WV met penalties.
0: Maar Zwift had het ook kunnen afmaken. Ja. Want die penalty-serie was een thriller. Hè? Ik bedoel van... toch?
1: Ja, Hitchcock kan
0: maar die hele afdagen. Maar die hele serie was een thriller. Als je al kijkt naar wat Zwift heeft bereikt. Het is best wel zuur dat ze dan met strafschoppen eraf gaan. Maar ik denk eindstand... Het is wel verdiend. Ik bedoel, Jimmy heeft ze niet in kunnen houden. Onze wonderdokter. Ja. Hij heeft verloren. De leerling tegen de oude meester.
1: Ja, dat klopt. Tom Vroek heeft het natuurlijk geweldig gedaan. We zeiden al vanaf het begin van... WV moet weer terug naar die vierde divisie. En in het begin ging het niet zo goed. En op een gegeven moment pakte Tom met zijn ploeg het op. En die hebben het gewoon een geweldig seizoen gedraaid. Dus WV... namens ons gefeliciteerd met volgend jaar vierde divisie. We gaan jullie volgen.
0: Nog een ploeg die vierde divisie gaat spelen is Kolping Boys.
1: Ja.
0: Had ik ook niet verwacht, Kolping Boys.
1: Nee, want die eindigt niet zo hoog in de competitie.
0: Nee.
1: En die pakte de laatste periode, hebben ze gepakt. En CSV Apeldoorn die gingen twee keer af. Dus Kolping Boys die wint uit met 0-3. Dat is een behoorlijke uitslag.
0: Maar dat betekent wel dat drie ploegen uit de... Ja. De vierde divisie gedegradeerd, hè? Ik bedoel, snap je?
1: Ja, dat
0: toch?
1: Klopt.
0: Dat is best wel. Dus dat wordt volgend jaar. Ja. Ben ik benieuwd naar. Want het wordt een.
1: Wordt een hele leuke vierde divisie.
0: Ja, absoluut. Inderdaad.
1: Ja. Nou, dan gaan we verder. Wat ik zeg, Hoogland, die wint Velocitas, die is erin gebleven. En Hollandia HBC, Hollandia is door, hè?
0: Ja, Hollandia is door. En dan komen we straks terug met het tweede gedeelte van Rondje langs de velden. We hebben nog, natuurlijk. Team van het jaar, Gerald.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk spelers van het jaar. Ik weet dat heel veel spelers denken van, ben ik genomineerd? weet je welk team is genomineerd? Je hebt heel veel leuke teams gehad dit jaar. Hè? Ik bedoel, je hebt ploegen die kampioen zijn geworden. Maar dat is niet alleen de maatstaf,
1: nee,
0: of niet?
1: Nee, dat is niet alleen de criteria. We met z'n allen een groep hebben gekeken van, welk team heeft het geweldig gedaan? Hoe zit de organisatie? Weet je, van alles nog wat. En daar hebben we alles op losgelaten. En daar hebben de belangrijke mensen hebben gekozen.
0: Dus blijf bij ons voor het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal, mensen.
2: It's a major move right here.

0: Jill,
1: ja.
0: Je zit nog druk in het schrijven.
1: Ja. Nee, we zijn er. Hey, nou ja, laten we in die eerste, tweede klasse gaan.
0: Ja.
1: Want daar zien we dat Zuidvogels erin gebleven is.
0: Zuidvogels, hè?
1: Zuidvogels heeft gered, gelukkig maar. Want het zou zonde zijn op het moment dat je een kleine investering doet. Ik noem het een kleine investering.
0: Maar ja. Weet je de bedragen?
1: Maar als je dat doet en je gaat eruit, dan wordt het heel lastig. En nu winnen ze met 0-2 van Lossen, dus die zijn eruit. Of die zijn erin gebleven. Blijven lekker in de eerste klasse. Net zoals Unicum. Dat is ook een club die ook niks betaalt. Maar die zijn er ook in gebleven.
0: Die moeten er ook contributie mee nemen.
1: Ja, ja, ja, dus, ja.
0: De eindjes aan elkaar kunnen open.
1: Ja, die hebben het heel lastig. Nee, maar die zijn er gelukkig in gebleven. Dus het wordt weer een hele spannende eerste klasse. Montfort is erin gebleven. 11-7 niet gered. Heeft het hele jaar bijna bovenaan gestaan.
0: Ja.
1: Gaan op de laatste wedstrijd.
0: Ze hebben het zelf weggegeven.
1: Verliezen voor CSW. CSW is door. En nou ja, dat wordt ook een leuke competitie. Ja, en twee ploegen die het moeten doen. Nou, we hebben net gehad de Olympia Haarlem DCG 3-1 en Nieuw-Utrecht UVS. Nieuw-Utrecht win met 1-0. Die twee ploegen spelen volgende week tegen elkaar en daar gaat de winnaar door. En dan hebben we nou ja, Marciano Nonneman, die is van de Meer. Zondag, die moest tegen SVA. Die hebben het helaas niet gered. Marciano ook heel seizoen goed gedraaid. Niet gered. Rode 23, nou, daar krijgen we natuurlijk heel veel in onze DM. Hebben het ook niet gered tegen SAP. De Meren heeft het niet gered. En nou ja, nog één ploegje, maar daar komen we straks op. Tijdens het rondje Almere. En dan gaan we naar die derde klasse. Die tweede, derde klasse.
0: Ja, inderdaad.
1: En dan gaan we, ja, dan zien we Olympia 25. Die al, nou, het is voor mij sinds mensheugenis het tegenaan hikt. Iedere keer een na-competitie speelt. Die verliest met 0-2 van Benschop. Castricum verliest met 0-3 van Voorholte. Die ook al tweede klas was natuurlijk.
0: Voorholte, sinds dat moet ik toch zeggen hoor. Sinds dat onze vriend van de show,
1: Mario Coswal
0: daar weg is.
1: Ga je Mario nu veren?
0: Nee, zeg ik eerlijk. Ik bedoel, toch, hij bracht toch wat daar zo in, ja. Dat Haagse. Weet je, want ja, het is toch een beetje. Ja, het is toch een beetje Haags toch daar in de buurt, toch niet?
1: Ja.
0: Hij bracht toch een beetje dat.
1: Bravoer.
0: Een bravoer, een soort swing. Ik zag nog een keer die Bresman daar toen hij daar zo nog trainen was.
1: Voorholte is natuurlijk een mooie kleine club. Het is bij. Als je begin van Noordwijk inrijdt aan de rechterkant. En die moeten volgende week hebben ze een leuke wedstrijd. Want dan komen bij de volgende. En dat is RKDES. RKDES tegen Zwaluwe 30. Jij hebt Zwaluwe 30 groot gemaakt.
0: General.
1: En het mooie was. Ja. Ik ga je nu vertellen, Jules. Want kan je nagaan wat invloed we hebben. Wat jij een invloed hebt.
0: Eh?
1: Want RKDES had een mooie post gemaakt. Met de sterke spelers. En die kwam naar jouw koker.
0: Ja.
1: Dus ze hebben die spelers van mij getagd. Van jij, we moeten op die en die letten.
0: Ja.
1: Komt het jouw koker?
0: Ja, inderdaad. Maar dat is ook zo. Ze hebben geluisterd. Als, ik bedoel...
1: Luister naar Jules. Is dat
0: maar het? Ze hebben wel geknokt hoor, de mannen van RKDES. Want ze speelden met 10 man.
1: Ja.
0: Ze kregen vlak voor rust kregen ze een rode kaart, tegen.
1: Ja.
0: Ze hebben karakter getoond. Hè?
1: Ja, en, top.
0: Maar het is ook sowieso moeilijk om daar op het veld van RKDES te scoren.
1: Siever heeft die parkeerde bus. En volgens mij een Engelse bus, een dubbeldeks.
0: Ja.
1: Want er komt gewoon niemand langs. En ze hebben het gewoon echt geweldig gedaan. Hè?
0: Inderdaad.
1: En dan, dan moeten ze volgende week...
0: En dan toch in de... Ja, maar even te zeggen. In de verlenging.
1: Verlenging?
0: Nee, in de eerste verlenging scoren ze.
1: Oh, eerste verlenging.
0: In de eerste verlenging hebben ze gescoord. En toen hebben ze het...
1: Mourinho geparkeerd. Zijn we gewoon...
0: En daarna was er een schitterend feestje. Hè? Ik bedoel van... Iedereen was er ook klaar voor. Want ze hadden schoolvoetbal georganiseerd.
1: Okay.
0: RKDES.
1: Ja.
0: Ik ben daar ook geweest met mijn kinderen daar. Ja. En dat hebben ze ook weer perfect geregeld. RKDES, tijdens ons eerste gala, zijn hun club van het jaar geworden.
1: Ja, klopt.
0: Heel mooie vereniging. Lieve vereniging. Lieve mensen die daar zo werken.
1: Die vrijwilligers
0: zijn top. Familie Buskermolen is belangrijk daar zo. Maar niet alleen de familie Buskermolen. Ook nog meerdere vrijwilligers natuurlijk. Maar...
1: Ja.
0: Snap je? Belinda die is een belangrijke schakel daar. Ja. Dus sowieso even complimenten geven aan wie dat verdient. En dat verdient zij. Dus,
1: volgende week spelen ze de finale tegen Voorholte. Ik ben benieuwd. Als we gaan splitsen. Het lijkt me wel een leuke wedstrijd.
0: We gaan splitsen. Ja. We moeten splitsen.
1: En dan komen we bij de laatste. Dat is Jonathan. Die wint van Edo Utrecht met 4-1. En Jonathan... Is ook een ploeg die een paar stappen heeft gemaakt.
0: Klopt, inderdaad.
1: Die spelen volgende week de finale tegen Benschop. Dus
0: vorig seizoen zijn ze gepromoveerd, toch?
1: Ja,
0: en als ze dan weer promoveren,
1: hij is gewoon top.
0: Is heel knap.
1: Ja. Nou, dan gaan we verder met de derde, vierde klasse.
0: Ja, en dan kom je toch weer uit bij ploegje, club, mijn clubje eigenlijk, DTA. DTA, die moest naar Eemnes. En het mooie ervan is, ik ken beide trainers. Hè. Ik bedoel, ik ken Bart Vos. En ik ken natuurlijk Orson Nadendorp van DTA. En ik heb ze allebei voorzien van informatie natuurlijk, weet je. Dus dat moest wel.
1: Orson had het iets beter opgepakt.
0: Ja, nou, het was een loeispannende wedstrijd. Ja. Want DTA die kwam 1-0, kwam 2-0 voor. Dan denk je van, het is kan en kruiken. Maar DTA heeft dit seizoen een probleem, Gerald. Ze kunnen de voorsprong niet vasthouden. Ze zijn vaker met 2-0 voorgestaan. Ook tegen Diemen.
1: Ja.
0: En het is gingen ze eraf met 3-2.
1: Het is een jonge ploeg. Een gretige ploeg. En Ozan, die coachen natuurlijk. Maar je weet, jonge jongens die kijken naar de bal. En die lopen gewoon weg. Dus dat moet volgend jaar wel anders.
0: Ja, en vooral in de derde klasse. En dat is complimentenwaardig. En het mooie ervan is, ze zijn naar hun... ze hebben hun concurrenten, hun buren genaderd. Hè? Want Real Sanan is al tweede seizoen in de derde klasse.
1: Ja.
0: En DTA is er nu bij. En nu is het belangrijk, wie gaat er eerst naar die tweede klasse?
1: Ja.
0: Dat,
1: Het is sowieso, het wordt wel leuke derbies volgend jaar. We gaan genieten.
0: Maar het is wel spannend. We moeten wel even afmaken. Want het werd 2-2.
1: Ja.
0: Eindstand werd het 3-2 voor de DTA.
1: 3-3.
0: Eemnes komt terug tot 3-3.
1: Ja.
0: En een strafschop wordt gegeven.
1: Ja.
0: En volgens mij moest hij ook over, volgens mij, één strafschop, toch? Of niet bij...
1: Nee, niet bij DTA, volgens mij. Nee, ik dacht het niet. Maar,
0: okay.
1: Maar DTA wint met 3-4. En het is feest. En ze hebben DTA heeft gewoon een geweldig seizoen. Hey, maar wat opvallend is, Diemen in die 4C, Diemen door, DTA door. We gaan nu naar de Meer. De Meer moest uit naar DOSC.
0: Ja.
1: Winnen met 3-2. De Meer is ook door.
0: Door.
1: Dus vier clubs uit die 4C zijn gewoon door. Hè? Forza is door. Dus die 4C was dus wel een hele sterke pool.
0: Hele sterke pool.
1: Ja.
0: Dan komen we bij jouw neef, John Limon.
1: Ja, John Limon die moest volgens mij voetballen, dacht ik, bij ZOB.
0: Ja, zeggen SVW.
1: En zeggen SVW 27. En het was een afgetekende overwinning. Die winnen met 3-0. En Urban is ook zo'n ploeg die ook in een hele korte tijd stappen heeft gemaakt.
0: Klopt.
1: En die spelen nou gewoon, die gaan lekker naar die derde klas.
0: Ik moet toch even een compliment maken aan jouw neef. Want jouw neef is die voetbalclub begonnen.
1: Ja.
0: Met jongens die allemaal een rugzak hebben. En iedereen heeft eigenlijk een rugzak. Het is een beetje raar om te zeggen van moeilijk jongens met de rug. Iedereen heeft een rugzak. Ik bedoel, ik ben 50 geworden. Nou, mijn rugzak is gewoon een koffer geworden. Weet je, nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Maar hij heeft wel die jongens meegenomen en toch wel wat neergezet. En
1: ja, natuurlijk.
0: Om die jongens bij elkaar te houden. En het is heel moeilijk, want we kunnen wel heel laagdunkend doen. Ja, vierde klasse. Weet je hoeveel ploegen jaren over hebben gedaan om uit die vierde klasse te komen? En hun doen het in 2-3 jaar?
1: Ja.
0: Wat
1: ze precies ze hebben volgens mij korte 2 jaar. Volgens mij hebben ze die stappen gemaakt, weet je wel. Ze zijn ieder jaar gepromoveerd. Dus nee, sowieso John met Urban Talent, topprestatie. En er komen vanzelf weer goede spelers komen aanwaaien bij hem ook. Dus het wordt volgend jaar wel heel leuk in die derde klasse. En dan ga ik even naar een andere ploeg. Die speelde in 2018 nog tweede divisie. De Dijk.
0: Ja.
1: Die moest tegen EVC. En die gaan nu naar de vierde klasse.
0: Ja.
1: Dat is, ieder jaar zijn die gedegradeerd.
0: Dat was ook dit seizoen ook een beetje gezeikt, toch? Of niet?
1: Het
0: liep dit seizoen ook niet echt lekker, toch? Of niet daar binnen de club? En,
1: nee,
0: het is zonde.
1: Ja, het ging heel
0: Petter Kluivert kwam daar nog vandaan?
1: Ja, vroeger. Ed Kadavis heeft het ook. Bij Schellenwaard hebben ze allemaal gevoetbald. En dat is de Dijk geworden. De Dijk, een hele mooie club. Prachtig complex. Nieuw veld. Hekken. Alles erop en eraan. Ik ben er 2 weken geleden ben ik er geweest. En die gaan nu vierde klas spelen. En het is zonde. En er is wel...
0: Je ziet er maar weer uit te komen.
1: Ja, maar dat wordt heel lastig. Ja. Weet je? Je moet 2-3 Gary Bouwmeesters erbij hebben. Wil je daar weer uitkomen? Weet je? Ja. Jongens die de boel opjagen, die routine hebben. Nou, en ik hoop het in ieder geval voor de Dijk. Dus dat is... Forza tegen Odysseus hebben gehad. Dus dat was het.
0: Ja, inderdaad. Volgens mij hebben we alle...
1: Dan gaan we nog heel eventjes... die wil ik wel even benoemen. Want Eiburg hadden we vorig jaar natuurlijk. Die was vijfde klasse en die kon naar de vierde klasse. En die verliezen met 1-2 van ADO 20. En de laatste, dat is onze influencer ploeg. FCF failliet, Finesse. Die wint met 2-4 van Zuidoost United. En ik had afgelopen week had ik een gesprek met de voorzitter van Zuidoost United. En dit was de laatste wedstrijd voor het eerste. Want ze gaan het eerste eruit trekken.
0: Of even, oké. Okay. Ja. Want allemaal dus, gezeikt eromheen. En
1: ja, veel, weet je. Je komt op het veld en dan zitten ze te kijken van wie is dat. Ja, maar die andere kon niet zo goed voetballen. Alle broeders lijken op elkaar. Dus okay. Weet je, daar kom je niet meer weg.
0: Ik denk dat mensen denken van, hey, we missen nog een uitslag. Maar die komt nu natuurlijk.
1: Ja.
2: Het rondje Almere met onze inside man Gerald Tevreden. Houdt u op de hoogte, rangen, standen, coach van trainers en het laatste nieuws. Is Gerald.
1: Ja, en dat is Waterwijk. Ja, gisteren was Kai Meuwissen was bij Forza ook gaan kijken, want ze werkt in Almere. Hè. We kijken bij elkaar, we steunen elkaar. En vandaag gingen heel veel spelers van Forza gingen bij Waterwijk kijken in Schalkhaar. Ze moesten tegen NVV 29. En het was heel spannend. En ik had een app-contact met mensen. En helaas hebben ze de finale verloren met 1-0. Ze hebben wel kansen gehad. Het was een gelijkwaardige wedstrijd. En dit keer viel het kwartje de verkeerde kant op. Dus dat is jammer. Maar, en dat is een hele belangrijke maar, zij krijgen een herkansing. En wat ik hoor is dat ze aanstaande woensdag al moeten spelen. Waar weet ik op dit moment nog niet. Ja. Zodra ik het weet, dan komt het op onze social. Maar Waterwijk krijgt nog een kans om in ieder geval te promoveren. Ik sprak Kai gisteren.
0: Dan moeten ze nog twee wedstrijden spelen. Dan moeten ze woensdag spelen.
1: En zaterdag
0: spelen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dus dan komen ze vanaf zondag. Woensdag, zaterdag.
1: Ja.
0: Nou, dan moeten ze. Hoe vaak gaan ze nog trainen?
1: die kunnen niet trainen. Maar ik zat Kai gisteren aan te kijken. En Kai zegt: wij gaan promoveren. En ik gun het die club ook. Ik gun het Kai echt 100%. Want ik hoop echt dat hij dit gaat laten zien.
0: Ik
1: was
0: bijna een fles kwijt. Ik had hem al gehaald, bijna.
1: Nee, maar weet je.
0: Maar kan nog?
1: Ja, dat kan nog. Nee, Kai, je gaat het redden. En die fles gaat vanzelf komen. Maar en dat meen ik serieus uit de grond van mijn hart. Ik gun Kai die promotie. Weet je, Kai heeft drie jaartjes even stilgezeten. En nu is hij er weer. En laat hem lekker die promotie pakken. En met alle respect een lange neus trekken naar alle mensen die gek hebben geroepen, laat ik dat zeggen. Dus jongens, Waterwijk, kom op. Woensdag aanstaande en zaterdag maak Almere trots. Dat zou ik zeggen.
0: Dat wordt een leuk weekje voor Waterwijk.
1: Ja, ja.
0: En wanneer wordt het bekend tegen wie ze moeten?
1: Nou ja, ik hoop dat ik vanavond of uiterlijk morgen misschien iemand me straks even appt. Maar dat ik weet tegen wie ze moeten en waar de wedstrijd is. Ik heb overal gezocht, maar ik kan het eventjes niet vinden. Dus,
0: okay.
1: Maar zodra ik het weet, kijk naar onze socials. En dan gaan we een roffeltje doen, hè, volgens mij.
0: Zeker, inderdaad. Het is tijd, want ik denk dat veel spelers en clubs... Maar wat gaan we beginnen? Kan je even vertellen wat we eerst hoe we de stemming gaan doen?
1: Ja, want het is natuurlijk heel veel. We hebben vorige week hebben wij de eerste stemming gehad. Die herhalen we nog eens een keer op vrijdag. Morgen, we gaan straks het team van het jaar bekendmaken. Daar kunnen ze morgen en dinsdag op stemmen. Dus de stem op het team van het jaar.
0: En daar komt nog een keer het voorbij. Dus je krijgt altijd twee rondes.
1: We hebben
0: één ronde gehad voor de trainers.
1: Ja, en ik heb alles opgeslagen. Dus, want er zijn natuurlijk een paar slimmers die stemmen twee keer.
0: Ja.
1: Maar het is zo, tevreden slaat alles op. We tellen de stemmen eerlijk.
0: Je kan maar één keer stemmen.
1: Je kan maar één keer stemmen, moet volgen. Ja. Als je niet volgt, ik heb een aantal mensen die het niet gevolgd hebben, die stem heb ik gewoon weggehaald. En het is zonde, ja. Want het is zonde.
0: Ja. Want het kost niets.
1: Nee, het kost niks. En degene op wie je stemt, die mist een stem. En er zou net maar die stem kunnen zijn.
0: Klopt.
1: Dus, morgen, team van het jaar, kan je op stemmen. En speler van het jaar gaan we ook bekendmaken. En dat is vanaf woensdagochtend, laat ik zo zeggen. Woensdagochtend starten we met spelen van het jaar. Daarop kan je stemmen.
0: Tot vrijdag of tot donderdag?
1: Tot donderdagavond.
0: Tot donderdagavond.
1: Ja, precies.
0: Oké, okay. Is goed. Dan is het tijd en we hebben een... We beginnen met team?
1: Team van het jaar.
0: Oké. Okay. De genomineerden voor team van het jaar zijn...
1: Oh, jij bent echt een radiostem bij me aan het krijgen. En je praat ook netjes. De eerste die wij... we doen het random, hè. De eerste ploeg, team, is SV Diemen.
3: SV Diemen.
1: SV Diemen heeft een geweldig jaar gehad. Jeugdopleiding is nu gecertificeerd. Dik verdiend. Het tweede team van het jaar is Hoofddorp Zondag. De ploeg van Joris Meet, debutant. Geweldige prestatie, leuk voetbal laten zien. Dus wel verdiend. De derde ploeg is eigenlijk een team die al een keer de prijs gepakt heeft. En die kan weer pakken. Dat is RKDES, hier uit Kudelstaart. Ploeg nummer 4 is HBC uit Heemstede. De ploeg van Jesper Ketting.
0: Hartstikke goed gedaan. Net niet gehaald.
1: Verloren van Hollandia. Maar goed, ze hebben het heel goed gedaan. Team nummer 5 is DTA Fortius. De ploeg van Orson. Die heeft het een geweldig seizoen gedraaid. Dus top verdiend. Ploeg nummer 6, WVHEDW. Kan niet missen, hè?
0: Zij zijn terug op hun plek waar ze horen.
1: Ja, klopt. Want je hebt natuurlijk WVHEDW zondag en zaterdag. We hebben het hier over de zaterdag.
0: Ja.
1: Ploeg nummer 7, dat is Urban Talent van John Limon. Nou ja, jij gaf net al alle credits. Geweldig gedaan. En last but not least, save the best for less, zeg ze altijd. Ploeg nummer 8. De Augurk Boys.
0: Ja, Zwanenburg.
1: Zwanenburg.
0: Zwanenburg. Ja. Twee keer achter elkaar gepromoveerd. Ja, van vijfde naar de vierde en nu van de vierde naar de derde klasse. Ja. Top.
1: Geweldig gedaan. Vanaf morgen kun je stemmen. Er komt weer een mooie flyer. En dan mogen je allemaal weer stemmen. De volgers mogen stemmen. Zal ik nog even één keer een recapje?
0: Ja, maak nog even één keer een mooie recap.
1: Ja.

0: De genomineerde.
1: Voor speler van het jaar. Ja. En dat is de award, of de prijs der prijzen. Daar gaat het in principe om. Hè. Nou, vorig jaar, Kip Munsterman, is de laatste.
0: Ja.
1: Wie wordt zijn opvolger?
0: Ja, maar jij weet hoe belangrijk het is. Hè? Want Vinicius Junior, die had ook, ook die prijs kunnen krijgen. Die is gewoon niet gegaan.
1: Ja.
0: Dus zo belangrijk vinden spelers deze prijs. Dus als je genomineerd bent, jongens, heb je ook mede namens je team. Maar we hebben van jullie genoten. De eerste, Tim Correa van WVHEDW. De tweede is Merkel Elstak van Purmerstein. Die heeft gaat overstap maken naar AFC. Nummer drie, Tim Klaasbos. Die heeft gezorgd dat Forza promoveert met zijn mooie goals. De vierde vind ik heel belangrijk om te noemen. Hamza Rahoui. Was van Olympia Haarlem.
1: Twee ploegen, hè? Hij zit nu voor twee ploegen.
0: Ja, en nu SJC. De jongen heeft het geweldig gedaan.
1: Maar voor wie krijgt hij die order? Is het voor Olympia Haarlem of is het
0: voor
1: SJC?
0: Ja, voor de laatste.
1: Hij heeft SJC erin gehouden. Ja, die SJC, ook is waar weer.
0: En hij heeft, laten we eerlijk wijzen, toen Hamza de Zwart stond Olympia Haarlem bovenaan. Hè?
1: En hij was er gisteren, hè? Hij was er gisteren om zijn ploeg te supporten.
0: Ja, Hamza topper. De vijfde, daar wordt best wel door heel veel bronnen op gestemd. Nigel Comter van Hoofddorp.
1: Klopt.
0: Levert altijd.
1: Klopt.
0: En altijd veel goals ook.
1: Heel veel trainers hebben hem genoemd. Hè? Ik bedoel, want wij hebben de trainers gevraagd.
0: Ja.
1: We hebben trainers, kenners langs het veld gevraagd van noem een speler die jou opgevallen is. Ja. En die
0: hij
1: naam
0: kwam ongelooflijk. Ja. Ja. De zesde, die hebben we heerlijk zelf mogen zien. We hebben van hem genoten. Werd ook heel veel genoemd. Zakaria Fatihi. Esterse Putten.
1: Inderdaad, Zakaria.
0: Oh, wat een kanjer is dat. En, maar ik ga het nu gewoon zeggen. RKC was voor hem komen kijken. Dus wie weet gaat hij richting RKC. Zien we volgend jaar in de keukenkampioendivisie. Maar het is echt een topper. Degene die ook heel veel genoemd wordt is van Fios Warmhuizen. Las Bortman.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Belangrijk geweest ook, hè? Want ze hebben de na-competitie gehaald. Hele sterke speler.
0: Ja, echt een heerlijke speler. Dan twee hier uit de buurt. Dat is Juri Habing van Legmeervogels. Belangrijk geweest voor Jack Honsbeek.
1: Teruggekomen. Ook, of niet?
0: Ja, die heeft het geweldig gedaan bij Legmeervogels.
1: Zijn erin gebleven met een hele jonge ploeg. En hij heeft ze bij de hand genomen. Dus,
0: Van Aalsmeer. Vincent Noordam.
1: Super. Op de brommer is hij.
0: Ja, op de brommer. En hij kan ook nog een beetje scoren.
1: Hij kan ook nog scoren. En het is ook nog een hele lieve jongen. Ook nog. Ik bedoel, als je hem ziet, denk je van hele lieve jongen. Maar op het veld is het
0: volgens mij een
1: ettertje.
0: Heerlijk. Ja. Dan hebben we van Zwanenburg, Luca van Dijken, ook heel veel genoemd.
1: Belangrijk geweest bij de kampioenschap, twee seizoenen op rij. Volgens mij ook echt een kind van de club, weet je, dus belangrijk.
0: Ja. Dan hebben we van DTA Fortius, Jentino Pinas, de nummer 7. Een kanjer, ik weet...
1: Volgens mij gaat hij naar Heerenveen volgend seizoen. Maar die is een topper, hoor. Die is ook op de brommer. We hebben wat spelers op de brommer vandaag.
0: Ja. Dus die, en last but not least, volgens mij de oudste van het stel. Van Reals Renang, Liro George.
1: Liro George, een topper.
0: Ja, die komt uit betaalde voetbal. Als je die man ziet wat hij doet met een bal. Geweldig. Was heel belangrijk.
1: Linkerpoot.
0: Was belangrijk voor Reals Renang. Hebben het net niet gered, maar Leroy wel verdiend. Even kijken. Ja, we hebben nog even tijd om nog eventjes snel door te nemen. Toch?
1: Even te recappen.
0: Even recappen.
1: Ja. De spelers voor het jaar die genomineerd zijn. En vanaf morgen kan je stemmen.
0: Ja. Even kijken. Merkel Elstak van Purmerstein. Tim Correa, WVHEDW. Tim Klaasbos, Forza Almere, Hamza Rahoui, SJC en Olympia Haarlem. Nigel Comter, Hoofddorp, Zakaria Fatihi, STC Putten, Lasse Bortman, Fios Warmhuizen, Juri Habing, Legmeervogels, Vincent Noordam, Aalsmeer, Jentino Pinas, DTA, Fortius, Liro George, Reals Renang. En Luca van Dijken, Zwanenburg. Hij zit hier tussen.
1: Wat een lijst, Gerald. En over twee weken is het bekend wie hem gaat pakken.
0: En ik ga er vanuit dat alle mannen komen.
1: Ik ga er wel vanuit. Ja. Hey Gerald, we hebben een topgala. Vorig jaar hebben we ieder jaar op een gala proberen we een headliner te zetten. Ja. Weet je, vorig jaar hadden we dankzij jou hadden we Kenny B.
0: Ja.
1: Via de Kenny B-verdedigers. Ook natuurlijk via jouw collega.
0: Ja.
1: Toch of niet?
0: Ja. Klopt.
1: En

0: Daarnaast, nu, dit jaar, hebben wij een top stand-up comedian. Hebben wij. Johan van Gulik. Ja. Ik bedoel, bekend.
1: Amsterdammer. Net als ons.
0: Je gaat lachen. Ja. Geloof mij nou maar. Je gaat lachen. Ja. We hebben koken met Babbel. Die verzorgt eten. We hebben een open bar. Het wordt live uitgezonden op radio en televisie. Ja. En ook natuurlijk via onze socials.
1: Ja. Nou, zorg dat je netjes uitziet, want je komt op tv, hè?
0: Snap je?
1: Ja.
0: Het is... Het wordt top. Ik heb er nu al zin in, Gerald.
1: Ja. We hebben vanmiddag een overleg gehad. En de hele directie was heel enthousiast. Want wij vinden het leuk om dit te doen. Maar wij zijn ook belangrijk. We zijn toch belangrijk voor Radio Alsmeer ook. Het sportprogramma, we komen overal en nergens. Live Regio is op de kaart gezet, weet je wel. Dus ik geniet. Ik heb dit jaar wel genoten. Klopt,
0: wat een seizoen, Gerald. Ja. En het is nog niet voorbij. Hè? Volgende week krijgen we nog een toetje. Ja. De kerst op de taart. Ja. We hebben nu een heel mooie taart gehad. Ja. Ik bedoel, ik ben benieuwd. Gaat Erkenis het redden? Ze hebben, weet je, ik bedoel, van Olympia Haarlem.
1: Moet jij naast Siva gaan zitten op de bank?
0: Of? Ik weet niet. We moeten even kijken hoe we het gaan verdelen. Ja. Want we moeten, weet je, er zijn een paar leuke wedstrijden. Ja. Maar we moeten kiezen. Ja, we moeten kiezen.
1: Ja, want Olympia Haarlem nu Utrecht. Ook een leuke wedstrijd. Ja. Dus zo zijn er. Nou ja, waar moet Watervang naartoe? Heel belangrijk. Dus er komen wat leuke wedstrijden aan. Zodra we het weten, dan melden we het op onze socials. Okay. Morgen, vanaf morgen, luister goed. Team van het jaar. Zorg je achterban, zorg dat die gaat stemmen. Alleen volgers kunnen. Dus druk op die volgknop. We hebben best wel wat volgers bij gehad. Dus dat is wel mooi. Klopt. En vanaf woensdag... Speler van het jaar. 1 van die 12.
0: Klopt, inderdaad. En Gerald, ik heb dit seizoen ook weer genoten. En volgende week is onze laatste show.
1: Ja.
0: Dan hebben we onze host ook hier, Ralf. Die komt dan ook even vertellen wat we kunnen verwachten.
1: Ja.
0: En ik geniet van Ralf. Ik hoor, hij is een beetje afgevallen. Hij heeft wat stress gehad. Wat dingetjes gebeurd privé. Maar hij is top fit.
1: Hij is er weer.
0: Hij is topfit. Weet je? Hij is topfit.
1: Ja.
0: Gerald, we gaan de laatste minuut in. Wat een mooi weekend, of niet?
1: Ja, het was een schitterend weekend. Ik was bij Forza en ik heb zo genoten van de supporters. Nou zie je hoe belangrijk supporters zijn, weet je. Die zo'n club het hele jaar steunen.
0: Supporters, vrijwilligers, want dat hebben allemaal. We ook. Hè. We hebben ook natuurlijk op het gala...
1: Vrijwillig van
0: de Urban Award, weet je, van... Want een vereniging zonder vrijwilligers is onmogelijk, Jay.
1: En we zijn dit jaar bij heel veel verenigingen geweest. En die vrijwilligers waren belangrijk. Hè. Wat werden we ontvangen bij die clubs? Hè? Dat is echt ongekend.
0: Klopt. Jay, we moeten eruit. We hebben het weer gehaald. Volgende week de finale. Mensen, bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.
1: Ciao, ciao.
0: Tot volgende week. Ciao, ciao. Doei.
2: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
5: Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is weer zondagavond. En wij mogen weer.
5: Het is niet te geloven.
4: Het is ons feestje weer.
5: Maar die week gaat hard, hè? Ongelooflijk.
4: Nou, niet zo'n beetje ook, zeg. Ja, ik moet wel zeggen dat dit... die weken vliegen lijken altijd om te vliegen. Want tegen de tijd dat het zondagavond is, dan heb ik altijd het gevoel dat ik er gisteren nog was. Maar ja, dan is er toch zomaar ineens weer een week voorbij.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, dat is heel raar.
4: En deze keer gaan wij voor de 4e keer alweer aan de slag met het thema Hollandse meesters.
5: Ach.
4: Ja, en dat betekent natuurlijk niet dat we schilders gaan bespreken. Want wij heten muzikale moppies en niet schilderachtige moppies. Wij gaan natuurlijk plaatjes draaien die onze nationale helden schetsen met hun muziek. En we gaan weer alle kanten op, kan ik wel zeggen, met deze uitzending.
5: Nou, ben even door het rijtje heen gegaan om te kijken van wat hebben we allemaal. Maar het is inderdaad van hot naar her.
4: Het is echt van alles wat.
5: Ja, toch?
4: Ja. Ja, maar ja, dat vind ik het leuke eigenlijk aan ons programma ook. Hè? Dat we de gelegenheid krijgen om weliswaar met een soort van rode draad... alles aan elkaar kunnen koppelen wat we maar willen. Want ja, je ziet het nu ook weer. En daar zullen jullie het aan het einde van dit uur ongetwijfeld met ons eens zijn. De diversiteit aan stijlen... maar toch allemaal als rode draad dat het van Hollandse bodem is gekomen. Ja, dat... maakt het wel heel leuk divers.
5: Ja, dat sowieso.
4: Nou zitten er gerust ook plaatjes tussen... die niet direct onze persoonlijke voorkeur weg kunnen dragen. Nee, maar niet vrijwillig aanzetten.
5: Nee, oké, maar wij zitten hier niet voor onszelf.
4: Exact.
5: Hè? Precies.
4: Exact. En dus gaan we dat gewoon lekker door elkaar husselen vandaag. En hebben we eigenlijk van alles wat. En we gaan beginnen met een nummer dat het in de LHBTQ... En dan zet ik er maar een plusje achter voor iedereen die ik vergeet. En vergeef me alsjeblieft, want ik weet het ondertussen gewoon niet zo goed meer. En ik wil niemand voor het hoofd stoten. Want ik vind, iedereen moet zijn wie die is en wie die wil zijn. Maar ik weet ondertussen niet meer zo heel erg goed welke lettercombinatie de actueelste is.
5: Maar dit liedje, steeds meer bij.
4: Nou ja, dat ook. Ja. Nou goed, dit liedje doet het in de community erg goed. Is altijd erg populair gebleken. En dat is waarschijnlijk ook omdat Anita Meijer, want daar hebben we het over, altijd heel ondersteunend is geweest. Heel supportive voor mensen uit de community. Het kan ook zijn dat het komt omdat de inspiratie voor de tekst uit het liedje wat we gaan draaien eigenlijk voortkomt uit het feit dat de tekstschrijver Gregory Elias, of Elias, ik weet niet of het een Nederlander is, neem aan van wel, want het is tenslotte, nou ja, het is een Engelse tekst. Nou ja, doet er ook niet zo heel veel toe. Dat hij eigenlijk zich baseerde in dit nummer op het eigenlijk algemene onbegrip in de hele wereld. Onbegrip voor iedereen die afwijkt van wat dan zogenaamd normaal zou moeten zijn. Racisme, algemene onverdraagzaamheid en dus ook het discrimineren van homo's, transgenders. Nou ja, alles wat binnen de community eigenlijk wordt gevierd. Wordt ook overal ter wereld, helaas, nog steeds gediscrimineerd.
5: Ja.
4: En Anita Meijer die vond dit nummer in de demo versie eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Maar toen was de tekst ook nog niet af. Dus dat snap ik wel. Want eigenlijk was er in de melodie of in die opname alleen wat gebrabbel te horen wat dan, nou ja, nog tekst moest gaan worden. Het was meer om de melodie aan te geven eigenlijk. Maar toen ze die uiteindelijke definitieve versie in handen kreeg, was ze er wel heel erg enthousiast over. En heeft ze dat nummer ook compleet omarmd. Nou, het heeft er ook geen windeieren gelegd natuurlijk. Hè? Het is haar allergrootste hit gebleken.
5: Dat sowieso. In al die jaren, want ze zit natuurlijk al een tijdje in het vak.
4: Ja, ze doet al een tijdje mee, ja. Wij gaan dus beginnen met het nummer Why Tell Me Why van Anita Meijer.

0: Nou, vertel nou eens waarom.
1: Ja, ik zou het niet weten.
0: Nee, ik ook niet. Nee, het is,
1: het is op een of andere duistere manier.
0: Het is blijkbaar al jaren een vraag, want dit nummer doet toch al een aantal jaren mee, al 45 jaar om precies te zijn.
1: Kun je nagaan.
0: Ons volgende liedje is, hoewel toch eigenlijk het hele land dit nummer wel kent en eigenlijk ook heel veel mensen er wel iets mee hebben, is het eigenlijk helemaal niet zo'n grote hit geweest. Oh. Hoger dan, ja, let op, plek 34 in de top 40 is die nooit gekomen. Oh. Hij stond er ook maar 3 weken in.
1: Dat is wel heel raar, want in de top 2000 kom je hem maar regelmatig tegen.
0: En ik weet ook zeker dat iedereen hem kent. Ja. En dat bijna iedereen er wel iets mee heeft. Ik heb het over Zeg me dat het niet zo is van de Frank Boeien groep. Tot op heden heeft Frank Boeien nooit prijsgegeven voor wie hij dit nummer heeft geschreven. En zijn antwoord is stevast dat dat er niet toe doet. En daar heeft hij natuurlijk eigenlijk ook helemaal gelijk in. Want op deze manier kun je het ook helemaal toepassen op wie het voor jou van toepassing is op dat moment. Ja. Je hoeft niet aan één specifiek iemand te denken die hij nou voor ogen had. Je kan het helemaal op jezelf toepassen of op je eigen leven. Want de tekst vertelt natuurlijk een verhaal. Een dierbare van de zanger heeft te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is. Niemand wil dat eigenlijk echt geloven. En ze gaan in ieder geval voor een avond lang even doen alsof dat gewoon niet zo is. Alsof ze gewoon gezond is en er een leuke avond van maken. En ja, laten we wel wezen, in zo'n situatie hebben we allemaal wel eens gezeten.
1: Ja, dan komt dat komt regelmatig voor.
0: Ik verwacht dat er eigenlijk geen enkele luisteraar is die niet zo'nzelfde soort situatie ooit eens heeft meegemaakt. En dat maakt natuurlijk ook wel dat dit een nummer is dat toch bij veel mensen een brok in de keel bezorgt.
1: Ja.
0: En dat is bij mij niet anders. Het is wellicht daarom maar goed dat het een relatief kort nummer is. We gaan hem doen. Uit 1995 was dit Zeg me dat het niet zo is van de Frank Boeien groep.
1: Ja, en dat is het gekke van Frank Boeien. Je moet natuurlijk wel het goede knopje indrukken.
2: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: Ja.
1: Dat blijft een indrukwekkend nummer.
0: Het is een wonderschoon nummer.
1: Ja.
0: Maar wel eentje die ik eigenlijk niet zo heel vaak wil horen. Misschien ook gewoon. Omdat het zo zwaar is wel ook tegelijkertijd. Dat is het misschien een beetje.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: We gaan naar een iets luchtiger melodietje.
1: Ja.
0: Naar Hilversum 3. Om precies te zijn.
1: Naar een artiest waarvan ik zeg, wow, wat een ongelofelijke mooie stem heb die man.
0: Absoluut. En het is en ook een taalkunstenaar van heb ik jou daar. We hebben het dat natuurlijk over Herman van Veen.
1: Ja.
0: Het grappige is alleen dat dit een van de weinige nummers is waar hij geen letter en geen muzieknoot aan geschreven heeft.
1: Oh.
0: Ja. De muziek kwam van een Duitse band. Die had in 1984 een klein hitje in Duitsland. In Nederland kreeg dat nummer geen notering. Willem Wilmink schreef er een Nederlandse tekst op, waarbij hij eigenlijk dan teruggreep naar een bepaald gevoel van nostalgie. Hè? Want dat is ook duidelijk wat naar voren komt in het nummer. Een tijd waarin mensen zelf nog eens een liedje floten of zongen, omdat er nu eenmaal relatief weinig massaal beschikbare muziek was. In die tijd. En voor Herman van Veen werd dit zijn eerste top 10 hit in 1984 dus. Sinds Suzanne. En dat nummer was uit 1969. Dus daar heeft maar liefst 15 jaar tussen gezeten. Tussen zijn vorige top 10 hit en dit nummer. En voor het nummer werden eigenlijk alleen de zanglijnen opnieuw ingezongen door Herman van Veen. De muziek werd eigenlijk niks aan gedaan. Dat bleef gewoon zoals in de Duitse versie. Nou ga ik daar wel even wat aan toevoegen. Want wij hebben een iets andere editie klaarstaan voor jullie. En eigenlijk vind ik die misschien nog wel mooier. Oh. Hij is net even wat, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Wat eenvoudiger qua muziek of zoiets. En daardoor misschien nog wel puurder in wat het uitprobeert te dragen. Dus laten we er maar eens even lekker van gaan genieten. Hilversum 3 van Herman van Veen.

0: een heerlijke uitvoering.
1: Ja, ik vind hem dus echt heel fijn. Hè? Ja. Het is eigenlijk alleen maar even een gitaartje en Herman's stem.
0: Ja, nou, meer is het niet.
1: En meer heb je soms ook gewoon niet nodig. Dat blijkt maar weer.
0: Ja, precies.
1: Dan gaan we even een flinke tijdsprong maken.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou, niet een tijdsprong. Je kan wel zeggen een ongelofelijke sprong.
1: Ja, want we gaan naar het jaar 2022. Dus dat is best wel heel recent eigenlijk nog. Zeker voor ons programma.
0: Jazeker.
1: We gaan naar een van onze jongste aanwinsten op Nederlands muziekgebied. En dan heb ik het over Sera.
0: Ja.
1: Ik kan over het liedje helaas niet zo heel veel meer vinden aan informatie dan dat het gaat over hoe je om zou moeten kunnen gaan met tegenslagen. Wat ik me wel kan herinneren is dat ik haar wat beter leerde kennen toen ze meedeed aan het programma Beste Zangers in 2024. En dat ik behoorlijk onder de indruk raakte van haar. Van haar verhaal, van haar hoe ze is ook gewoon zo lekker spontaan. En ja. Neemt geen blad voor de mond. Flapt er van alles uit wat ze misschien niet altijd zou moeten doen in sommige gevallen. En hoe zij eigenlijk via TikTok en Instagram ineens een bekende zangeres werd. Haar video's die kwamen zelfs bij de vriendin van Cristiano Ronaldo terecht. En nou, heb ik geen idee wie die vriendin precies is, maar Cristiano Ronaldo, nou, dan moet je wel helemaal onder een kei geleefd hebben. Wil je daar nooit van gehoord hebben?
0: Ik wou net zeggen, dat is misschien wel de grootste voetballer. Nou, nee, niet
1: een
0: helemaal.
1: Eén van de
0: grootste voetballers aller tijden.
1: Zeker. En zomaar ineens werd ze ingevlogen om op zijn verjaardagsfeestje op te gaan treden.
0: Ja, hoe bijzonder is dat?
1: Dat is toch belachelijk eigenlijk, hè? Ja, wel heel vreemd.
0: Ja, het zit vreemd in elkaar, maar belachelijk vind ik het niet.
1: Nou nee, belachelijk niet, maar wel dat het zo eigenlijk via een paar TikTok-filmpjes ineens zomaar in Portugal terechtkomt.
0: Je weet hoe het gegaan is met Davina Michel.
1: Zeker, dat ging op een vergelijkbare manier.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, en Justin Bieber, ook niet de minste, die zag haar ook voorbij komen. En tijdens een livestream hebben ze samen gezongen op Instagram. Dus niet bij elkaar in de kamer, maar wel tegelijk samen streamend en wel.
0: Ja.
1: En ik ben heel erg fan van deze meid geworden. Ik vind het echt een hele leuke meid. En ze komt uit Sliedrecht. Oh. Nou, dat is toch ook wel weer het Zuid-Hollandse bronwater, denk ik, wat er dan aan ten grondslag ligt. Want Davina Michel is natuurlijk ook een Zuid-Hollandse lady. We gaan van haar draaien het nummer Head Held High.

0: Hartstikke idee. Ja, dat was Sera.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het heerlijk. Ik hou ervan.
1: Absoluut een heel mooi nummer.
0: Dan gaan we naar een plaatje dat stamt uit 1990. Dus we gaan weer even een stukje achteruit in de tijd. En het is een hertaling, zoals dat heet. Want het is niet letterlijk vertaald. Al is de titel wel een letterlijke vertaling. Het komt van het Duitsstalige Schön war die Zeit. Van, jawel, en het is mij toch gelukt om weer een linkje te vinden met deze man.
1: Oh.
0: Roger Whittaker.
1: Echt?
0: Die zong de Duitse editie van dit nummer. Okay. Ja, het lukt me. Of ik het nou expres doe of niet. In dit geval is het vrij toevallig dat ik erop uitkom.
1: Ik begin langzaam wel een klein beetje aan te twijfelen.
0: Nou, je zou het denken. Maar in dit geval was het gewoon een heel gelukkig toeval dat ik daar achter kwam toen ik de show ging uitwerken voor deze uitzending.
1: Okay.
0: Het nummer is geschreven door Nick Munro. Soms ook bekend als Klaus Munro. Ja, dat zegt mij verder ook helemaal niks. Maar die schijnt toch zo'n 33 nummers voor en met Roger Whittaker te hebben gemaakt.
1: Okay.
0: Dus, nou ja, ach.
1: Ja,
0: Er zit toch wel het een en ander in die koker in ieder geval.
1: Je kan het maar gedaan hebben.
0: Voor Corrie Konings werd de tekst door haar toenmalige partner hertaald. En het zou Na huilen is voor jou te laat een van haar allersuccesvolste nummers blijken te worden. In het nummer wordt wederom in een nostalgische bui teruggekeken op een periode waarin degene die het vertelt eigenlijk gewoon jong, onbezorgd en vooral onbevangen verliefd kon zijn. Iets wat eigenlijk alleen maar lukt de allereerste keer dat je echt in een relatie zit. Daarna ben je altijd enigszins gekleurd door hoe die relatie misschien verbroken is ook. Onbevangen ben je in ieder geval niet meer na de eerste relatie. Zo kunnen we het toch wel, toch wel stellen.
1: Nee.
0: En wellicht zouden we dat allemaal nog wel eens een keertje willen herbeleven. Dat echte, onschuldige eerste echt verliefd zijn. En dan heb ik het niet over de kleuterjuf. Dan heb ik het gewoon over... Ja, want ik zie jou. Dat ziet u niet, beste kijkers, maar ik wel. Rinus, die zit van alles en nog wat in zijn hoofd voorbij komen. Maar ik heb het echt even over de allereerste keer dat je echt wat serieuzere verkering hebt. En het toch voor het eerst een beetje voor het echtje probeert te doen allemaal. En dat is dan wel weer een mooi sentiment. Het is niet een liedje wat in mijn eigen Spotify-lijst nou echt regelmatig bovenaan staat. Dat moet ik daar wel aan toevoegen. Het is niet mijn persoonlijke voorkeur qua genre muziek.
1: Nee, dat snap ik.
0: Maar het sentiment, wat het nummer verwoordt, dat vind ik dan wel weer heel erg mooi. Wij gaan dus luisteren naar Corrie Konings met Mooi was die tijd.

0: Ja, ik zei het al, beste luisteraars. Onze stijl is dit over het algemeen niet. Nee. Maar we zitten hier niet voor onszelf. En nee, af en toe moeten we dan toch de keuze maken om het wel erin te gooien. Want laten we wel wezen, in het thema Hollandse meesters kun je toch niet helemaal om deze dame heen.
1: Nee, zeker
0: toch?
1: Niet. Nee, absoluut niet.
0: Ze heeft de sporen wel verdiend in de Nederlandse muziek.
1: Dat sowieso.
0: Dan gaan we nogmaals naar een vrij nieuw nummer. En het is echt een van mijn persoonlijke favoriete nummers van de afgelopen paar jaar. Hij is uit 2024 en het is het nummer Nothing to Lose van Douwe Bob. En nou valt er van Douwe Bob als persoon van alles te vinden. Ik weet niet zo heel goed wat ik met hem aan moet als persoon. Hij is wel een beetje warrig en een beetje vreemd geweest in zijn uitingen op de diverse social media de laatste paar jaar.
1: Vreemd gegaan ook vooral.
0: Ook dat. maar goed, zijn muziek vind ik heel erg leuk. Ik vind hem een hele fijne stem hebben om naar te luisteren als zanger. En vooral in dit nummer vind ik dat echt heel erg leuk. Mede omdat ik het zo'n leuk nummer vind en hem dus regelmatig aanzet, is die ook hoog in de top 10 van mijn oudste zoon te vinden.
1: Oh.
0: Die moet overigens nog eens een keertje hier bij Egon in de uitzending een top 10 komen doen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ergens een keertje in een volgende schoolvakantie dan. Want hij is vorige week alweer 10 geworden. Dus op de gewone maandagavond.
1: Ja, dan wordt het de hoogtijd.
0: Ja,
1: dan wordt hoogtijd.
0: Dat wel, maar in de gewone tijdstip van de top 10 gaat hij hier niet live in de studio nog een top 10 zitten vertellen.
1: Nee, dat
0: moeten we echt even in een vakantie doen. Het nummer dan, Nothing to Lose. Eigenlijk is het een heel simpel gedachte wat hierachter zit. Het draait helemaal om het idee van carpe diem. Oftewel, pluk de dag, leef in het moment. Want je weet eigenlijk helemaal niet of je überhaupt een volgende dag gegeven wordt. Doe waar je gelukkig van wordt. Grijp de kansen die je krijgt. En nou, eigenlijk vind ik dat best wel, ja, voor iemand die toch wat warrig kan zijn en wat vreemdsoortige ideeën erop na kan houden, is dit toch wel vrij wijs advies, moet ik zeggen.
1: Ja, dat sowieso.
0: Dus laten we dat af en toe maar eens wat vaker zelf ook ter harte nemen. We gaan dus nu luisteren naar Douwe Bob met Nothing to Lose.

0: heerlijk.
1: Ja.
0: Ik kan niet anders zeggen. Ik zet deze rustig 6 keer achter elkaar aan ook.
1: Nou, dat is misschien een beetje veel.
0: Ja, maar... dat vind jij. Maar nee hoor, dat vind ik helemaal niet. Ja, we gaan weer even terug naar de jaren 90. Want in 1997 komt de Evergreen uit, waarvan niemand toe durfde te geven dat ze het een leuk liedje vond, maar wat stiekem toch wel iedereen ook kende en wat heel hoog de hitlijsten inkwam. En dan heb ik het over De Regenboog van Frans Bauer en Marianne Weber. Ja, en het is dus echt totaal, maar dan ook echt totaal mijn stijl niet, dat hele oeuvre van Frans Bauer. Maar feit is wel dat hij een van de best verkopende zangers van ons land is.
1: Dat sowieso.
0: En dus in het thema ja. Hollandse meesters thuis hoort.
1: Ik vind van wel.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: En kijk, ik zei het net al, mijn muzieksmaak is vrij breed, maar er zit blijkbaar wel een grens aan. Nou, dat is in dit geval toch ook wel echt bereikt. Maar ik kan me wel herinneren, of soort van een paar jaar nadat dit nummer uitkwam, had ik een zomerbaantje hier in het zorgcentrum, een paar honderd meter verderop. En daar deden Frans Bauer en Marianne Weber het los van elkaar, maar ook met dit nummer van hen samen, heel goed in de verschillende woonkamers die daar op de verdiepingen waren. En dat vond ik dan wel weer heel erg leuk. Om te zien hoe die oudjes dan toch wel heel schattig van de muziek konden genieten.
1: Opfleuren bij dit soort nummers.
0: Absoluut. Ja, en dat is dan wel weer... Ja, daar moet ik dan maar een beetje maar aan vastklampen als we dit nummer zo gaan draaien. Aan...
1: Ja, dat betekent dus ook dat er eigenlijk voor iedereen altijd wel wat wils is.
0: Precies.
1: Toch?
0: Ja, gelukkig zijn we het niet allemaal altijd met elkaar eens qua muziek. Want dan zou het toch een saaie boel worden in de wereld.
1: Dan wordt het zeker een saaie boel. Dan hoef je
0: zit er geen variatie meer in.
1: Nee.
0: En nu gaan we letterlijk echt wel weer alle kanten uit. En dat blijkt uit het nummer wat hierna komt nog wel meer. Dat we echt binnen Nederlandse stijl vrij gevarieerd zijn. Maar nu gaan we in ieder geval eventjes aan de slag met Frans Bauer, Marianne Weber en De Regenboog.

0: Maar je bent er doorheen, hoor.
1: Ja. Ik heb het wederom weten te doorstaan. En ik zei het al, hè, we gaan alle kanten op binnen ons programma. Dat probeer ik eigenlijk elke week, wat het thema ook is.
0: Nou, dat lukt je aardig, moet ik
1: probeer
0: zeggen.
1: Probeer ik dat meestal te doen. Er zijn een paar uitzonderingen. Want bijvoorbeeld als we country kickers doen, zoals een paar weken terug, dan zit je toch gebonden aan het genre country.
0: Ja.
1: Daar kan je niet zoveel van anders van maken.
0: Nee, maar goed, daar heb je ook heel veel verschillende stemmen in.
1: Er zit zeker wel verschil in de moderne country of de wat meer de ouderwetse country waar mijn vader fan van was. Maar dan nog, ik probeer eigenlijk bij alle andere thema's een zo gevarieerd mogelijk programma in elkaar te draaien. En nou, dat blijkt wel, want we gaan dus nu van de regio regenboog, moet ik zeggen, naar een nummer dat weliswaar uitkwam in 2005, maar dat zijn basis heeft in het jaar 1936. Ja, voor de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, ik wou het zeggen.
1: Dan schrijft Samuel Barber het klassieke stuk met de titel Adagio for Strings. En dat blijft dan ook de titel als onze eigenste Tiësto er een hit mee scoort. En dat is toch wel even andere koek dan de regenboog.
0: Ja, dat lijkt me wel.
1: Want ook de dancemuziek is normaal gesproken niet echt mijn ding. Tiësto kan ik dus meestal wel heel erg waarderen, moet ik zeggen. Er zitten er een paar tussen in de Nederlandse dance DJ's die ik toch wel heel erg fijn vind om zo af en toe eens aan te zetten. Ik moet er niet meteen een heel album van pakken, maar gewoon af en toe eens een nummertje. Vind ik wel leuk. Deze kerel heeft ook echt een talent voor om heel opzwepende en prettig in het gehoor liggende muziek te maken met een beat die me dan dus niet stoort.
0: Nee, het is ook niet voor niks jarenlang de beste DJ ter wereld geweest.
1: Ja. Nou ja, en daarna is het opgevolgd door een paar anderen.
0: Ja.
1: Die ook wederom weer Nederlandse gronden hadden. David Guetta is de enige uitzondering daarop in de recente historie. Want dat is een Fransman. Maar voor de rest doen onze Nederlandse DJ's het erg goed over de hele wereld.
0: Ja, kijk naar Armin van Buuren. Kijk naar
1: Afrojack.
0: Martin Garrix.
1: Nou ja.
0: Ik zeg, het zijn allemaal redelijke
1: wereldartiesten, hoor.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, echt wel. In principe, ik zei het al, mijn muzieksmaak is over het algemeen best wel breed. Er zijn weinig genres waar ik echt helemaal niks mee heb. En wellicht is het daarom dan toch ook weer niet zo heel erg gek dat ik ook in de dancemuziek wel iets leuks kan terugvinden. En als dat dan een kundige combinatie is van klassieke muziek en juist iets heel moderns met die beat die er aan toevoegt, nou ja, dan is dat dus wel iets waar ik wel weer eens een keertje zin in heb. Dus ja, ik zou zeggen, gooi hem er lekker in. Tiësto dus met zijn versie van Adagio for Strings.

0: En dat was hem.
1: Hartstikke idee. Ja, lekker hoor. Ja, ik, dat zeg ik. Een heel album, dat zal ik niet zo snel aanzetten van een dance DJ. Maar af en toe zo'n lekkere stamper tussendoor.
0: Ja, ik hou er wel van. Ik mag het wel eigenlijk.
1: Je legt me de woorden in de mond. Wij gaan naar de jaren 80 dan.
0: Oh.
1: Want 83 komt het liedje uit wat we nu gaan draaien. Toen schreef Henny Vrienten dit om uit te voeren met zijn band Doe Maar. En eigenlijk kunnen we dit misschien een beetje beschouwen als de Nederlandstalige voorloper van Mambo No. 5. Kennen we die nog?
0: Ja, die ken ik
1: van
0: wel.
1: Van Lou Bega.
0: Maar ik moet eerlijk vertellen, ik zie de combinatie niet. Maar dat zal.
1: Nou, kijk, als je namelijk de tekst van Eén Nacht Alleen een beetje bestudeert.
0: Ja.
1: Dan worden daarin ook een hoop damesnamen genoemd. Die de aandacht van de zanger wel graag willen vasthouden en zo. En waar hij zelf dan ook meestal wel gehoor aan geeft, ongetwijfeld. En dat is natuurlijk bij Mambo No. 5 ook zo. Hè? Dan zingt hij ook een beetje van die en een beetje van die. En dat waardeer ik allemaal wel. Dus wellicht heeft de Lou Bega, het is een Duitser, dus het zou zomaar kunnen dat hij toch heel goed gekeken heeft naar een textuele vertaling van Eén Nacht Alleen. En daar wellicht de wereldhit Mambo No. 5 op te baseren. Het zou kunnen. De muziek voor Mambo No. 5 was een

0: ieder zijn ding, hè? Dat zeiden we er al in deze uitzending. En ja, het is wel een van mijn lievelingsliedjes uit het repertoire van de band. Want ik vind die combinatie van ska, punk, een beetje reggae, vind ik wel heel erg lekker. Dat zorgt ook wel voor een vrij unieke stijl, hoor. Want er is eigenlijk geen enkele andere band die me zo te binnen schiet, die qua stijl aansluiting vindt bij Doe Maar.
1: Nee.
0: Nee. Ja, een beetje reggae komt er nog het dichtst bij in de buurt. Dus een beetje Bob Marley-achtig zou er hier en daar nog een beetje bij in de buurt kunnen komen.
1: Dat vind ik Bob Marley wel ongeveer 100 keer beter, hoor.
0: Maar er zit ook gewoon zoveel anders aan vast nog bij Doe Maar. Het is niet alleen maar reggae. Dat is een klein beetje wat er doorheen gemixt zit. Wat ik dan ook wel weer opvallend vind, is dat deze band eigenlijk helemaal niet zo lang heeft bestaan.
1: Oh.
0: Een kleine 6 jaar maar. In de oorspronkelijke editie dan. Hè? Dus ze zijn daarna natuurlijk nog een paar keer bij elkaar gekomen voor een soort reunie, voor een best-of en een paar concerten hier en daar.
1: Geld op de plan komen.
0: Kan ik me iets bindenken. Maar eigenlijk hebben ze dus al met al in als band bestaan, maar 6 jaartjes. Helemaal niet zo lang.
1: Nee, dat is niet al te veel, nee.
0: Maar ze hebben wel een vrij belangrijk stempel weten te drukken op het hele fenomeen nederpop. Want laten we wel wezen, die 6 jaar hebben ze goed benut.
1: Ja, dat wel. Dat sowieso.
0: Dus wij gaan toch weer eventjes, ja, in mijn geval in ieder geval genieten. En dan zal jij misschien iets meer moeten afzien dan ik in dit geval.
1: Ik ga wel even wat te drinken pakken. En dan,
0: precies, dan komen we vanzelf
1: weer
0: komen we vanzelf weer terug. We gaan dus doen 1 nacht alleen van Doe Maar.

0: Maar we gaan hem zo nog verder afdraaien totdat het uur om is. Maar ik ben vergeten jullie te vertellen wat we volgende week gaan doen. Dus dat gaan we nog even heel rap erin kwakken natuurlijk.
1: En wat gaan we doen?
0: We are family.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, dat wordt gezellig.
0: Zeker. Dus ik ga voor nu zeggen, welterusten voor nu. Graag tot volgende week. En we gaan eruit met het laatste stuk.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor. Vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.